0: 70 spotting car occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: info.
1: Rondje kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Claudia Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: Regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

0: info.
1: Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober een avond van muziek, aanbidding en ontmoetingen. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

0: regio-info.
1: De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Het is 4:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de Nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.

0: Drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden?
2: Hé, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info. Een foute bingo.
1: Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: Krimpener Waard. In de hele Krimpener Waard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge

0: geraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2:00 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedragen €170 voor deelname aan een 11-tal lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus kunstgeschiedenis.

0: regio-info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
3: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
2: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
4: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glacier

0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vlister Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
3: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
2: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
4: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
2: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige

0: 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Een bericht van de Haarsterse Kring. Dag luisteraars, de Haarsterse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpende Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeuren vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

0: info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: Regio-info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deed ze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhoven zijn kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
2: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
4: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
2: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit.

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, krimpen en waard.
2: Ja. Een hele goedemorgen op deze mooie donderdag. De laatste donderdag van de week alweer. En 1 oktober van het jaar 2026. Het is toch verschrikkelijk.
3: Gaat de tijd hard?
2: Man, dat zei je mevrouw, de tijd vliegt.
3: Ja. Maar had je weer last van die wekker? Of niet?
2: Van de wekker? Ze zei, de tijd vliegt de wekker naar mijn hoofd. Ja, dat maak ik niet vaak mee natuurlijk.
3: Heb jij er nog een met die grote bellen dan?
2: Ja, manschat. Ja, anders word ik nooit wakker.
3: Nee, natuurlijk. Dat is waar,
2: Ik ben ook een beetje dovig.
3: Wat zeg je?
2: Ja, dat bedoel ik. Dus dan is het een beetje makkelijk natuurlijk om gelijk zo'n... hoppa, bel op te nemen met zo'n van die dingen bovenop.
3: Ding-dong.
2: Ja, ding-dong, ja. Eerst dacht ik van, daar gaat de deurbel, maar dat was gewoon de wekker.
3: Ja, oké.
2: Ja, dus vanmorgen, iedere laatste donderdag van de week gaat natuurlijk die wekker bij mij. Want anders word ik niet wakker.
3: Nee.
2: Want ja, ik ga het veel te laat naar bed.
3: Kijk, als je lekker legt, liggen we lekker. Wat een zin, hè?
2: Nou, man, schaart, je bent hem aardig bezig weer op deze vroege ochtend. Op deze man, hoe is het voor de rest?
3: Ja, goed, lekker.
2: Oh, gelukkig.
3: Lekker het gangetje, dus.
2: Ja, dat gangetje nooit weg.
3: Nee, nou, hij is netjes schoon, heet dat, hè? De gangetje schoon geweest.
2: Mooi.
3: Dus,
2: helemaal goed. Wat gaan we doen vandaag?
3: Nou, we hebben het gedicht weer ontvangen van Patrick.
2: Okay.
3: Die is getiteld Witte Vlinder. Iets reporters, maar er brandt nog geen licht in de redactie.
2: Nee, maar Billy werkt altijd op donderdag thuis.
3: Ja. Ja, nou, we kunnen ze ook bellen natuurlijk, hè? Kijken of ze wat
2: hebben. Ja, wat wel, hè?
3: Nou, kunnen we straks even polsen.
2: Ja, doe jij eens polsen?
3: Ja, polsen. Niet met een polstok, maar gewoon
2: polsen. Nee.
3: Nou ja, goed, dan hebben we natuurlijk onze Frans Bauer natuurlijk, ons vaste item.
2: Ja.
3: En wat is er bij RTV op TV natuurlijk? We hebben weer twee promotie ontvangen.
2: Oh, gelukkig.
3: Eén van Marco Schouten. Liefde is als een roos.
2: Ja.
3: Een lekker fris nummer. Daarom, hè. College van BMW hebben een column van Hugo van der Wal ontvangen. En dan krijgen we André natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
3: En dan zitten we alweer in het derde uur. Kijken.

0: informatie natuurlijk wat we zien.
1: Gaat tijd snel, hè?
0: Ja, en we hebben overleg gehad met Cinecree. Dat is de organisatie die de cultuur doet in Krimpen aan de IJssel. Want ja, we hebben natuurlijk al een tijdje geen cultuurcoach meer.
1: Nee.
0: En ik heb vanmiddag een afspraak met haar. En dat,
1: met haar, met een dame.
0: Ja, met Saskia Den Hartog. Hartig was dat eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou, moet ik gewoon goed zeggen natuurlijk.
1: Ja, Hans kan het ook.
0: Eventueel gaat die de taak opnemen met Mariska. En dan zal ik kijken of er natuurlijk de jingle ook aangepast kan worden natuurlijk.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Ja, dat,
0: Nou, de tweede release, zeggen ze dat altijd. Hè. Nou, promotie zeggen we zelf. Is van Rens van Doorn en het heet Natuurtalent. En dat is ook al een lekker nummer.
1: Ja.
0: En uiteraard natuurlijk hebben we Sport voor de Boeg.
1: Ja, Sport voor de Boeg. Ja.
0: Die is nog steeds niet geklaviast of zo?
1: Dat wordt wel weer geklaviast. En ik had eigenlijk, ik heb gevraagd, joh, hoe zit dat? Want ik hoor en zie me niks. Ja. Maar er wordt aan gewerkt in ieder geval.
0: Oh, mooi. Nou, en dan zitten we weer in ons vaste laatste item. En dat is natuurlijk Jannes. En dat is een beetje in vogelvlucht. En voor de rest kijken we natuurlijk wat er allemaal in de grote berichtenpot zit. En er zit best wel wat in, maar ik ga zo natuurlijk niet zien. Ik moet ze allemaal even openen.
1: Ja.
0: Of dat oud nieuws is of nieuw nieuws is.
1: Ja.
0: Maar goed, dat komen we zelf achter.
1: Tuurlijk.
0: Dus dat was het.
1: Oké, dus we kunnen naar huis.
0: Ja, dat zou je kunnen doen. Maar ja, dat vindt het weer zo lastig voor de luisteraars.
1: Oh ja, want te beginnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Oké, en beginnen met zoals altijd beginnen we?
0: Ja, prima.
1: Oké, dus dit.
2: Hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
1: Dat is voor jou.
0: Nou, dat klopt. Dus ik had al gezegd, de titel is Witte Vlinder. Ik wandel ergens op een voor mij onbekend terrein. En er vliegt naast mij een witte vlinder voorbij. Hij of zij en ik zijn nog niet waar we willen zijn. Toch komt er in mijn hoofd een gedachte langs hij. Wie is diegene toch, wie met die kleur van sneeuw? Is dat een begroeting van een overleden dierbare? Hoe zit dat thans, de ijzeren vork in deze steel? Zo mijmer ik rustig om nader te verklaren. Vraag mij om het mezelf juist te accepteren. Om wie ik op dit moment echt werkelijk ben. Zelfrespect, zelfliefde, iets dat ik mag leren. Dat er meer in mij zit dan een dichter met zijn pen. Dat mijn persoonlijkheid echt mag omarmen. Al kan lang niet iedereen met mij door één deur. Ik mag kompas gebruiken waar hart doet verwarmen. Door te luisteren geeft mijn leven zijn ware kleur. Patrick, dankjewel. En hij had de toepasselijke titel van Emma Kok. Laat mij een vlinder zijn.

0: Ja, Emma Kok. Toch? Ja. Leuk.
1: Ja,
0: toch wel leuk.
1: Toepasselijk, inhoudelijk.
0: Ja.
1: Ja, het gezicht vond dicht bij Patrick een om na te denken. Het is wel leuk. Heb je zijn best weer gedaan, heet dat?
0: Ja. Nee, zeker. Ik heb dus helemaal goed.
1: Even kijken. Ik zag een berichtje voorbij komen van de bibliotheek Krimpen en Waard. En die start met het nieuwe thema digitaal bijblijven over desinformatie. Nou goed, dat gegeven is natuurlijk heel... Het staat op Facebook, staat dat. In de krant lees ik dit. Mijn buurman appt mij dit. Online vind ik, nou ja, bla bla bla enzovoorts. De bibliotheek Krimpen en Waard start dit najaar binnen het jaarprogramma... digitaal bijblijven in een nieuw thema, desinformatie. Het programma richt zich op de digitaal vaardige 55-plussers... uit de gemeente Krimpen en Waard, die beter willen begrijpen hoe nieuws, sociale media... algoritmes en kunstmatige intelligentie invloed kunnen hebben... op wat we zien en wat we eventueel geloven. We krijgen dagelijks grote hoeveelheden informatie te verwerken... via nieuwswebsites, televisie, maar ook via de social media. Daarbij krijgt lang niet iedereen dezelfde berichten te zien. Algoritmes bepalen eigenlijk mede wat er door ons scherm verschijnt. Je telefoon wordt een beetje in de gaten gehouden... en nagelang daarvan sturen ze die berichten door... even kijken hoor. Wat op je scherm verschijnt, daar was ik gebleven. Door kunstmatige intelligentie worden teksten, foto's en zo'n video's steeds eenvoudiger gemaakt of gemanipuleerd. Dan zijn ze helemaal niet van jou. Of iets dergelijks. Of bepaal je dan nog wel wat dan wel betrouwbaar is. Nou, waarom zie jij online iets anders dan je buurman? Nou, de aftrap van de lezing Leven in de Media... Doorziet desinformatie is op donderdag 15 oktober aanstaande... van 10 tot 11:30 in het kwartier in Stolwijk. De deuren gaan open om 9:30. U bent daar uiteraard van harte welkom.
0: Ja, nou, dat is leuk in ieder geval, toch? Maar daar naartoe te gaan, toch?
1: Ja, het is inderdaad die algoritmes, ja, die bepalen wat jij kijkt natuurlijk. Hè? Ja. Als je bij wijze van spreken... Nou, dat hebben zij misschien ook wel schatten. Ik zoek een koelkast. Nou, en je is dik in koelkast. Nou, dan word je helemaal doodgegooid met advertenties van koelkast.
0: Ja, oh man.
1: Zo leuk.
0: Nou, dat, niet normaal, hè?
1: Ja, nou, dat is een beetje het gegeven waar het om draait eigenlijk.
0: Ja. Nee, helemaal goed. Leuk. Nee, je moet...

0: Late at night, Midwood. Midwood.
1: Midwood.
0: Midwood. Midwood. 20 minuten over de klok van 9. Ja. Het is nog vroeg natuurlijk. Hè?
1: Ja, het is vroeg vandaag.
0: Ah, man, schat.
1: Nee, dat kan gebeuren. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Midwood, ja. Even kijken hoor. Er wordt weer gejeuwd de boel, joh. Ja, staat weer donderdag 1 november. Of november, oktober natuurlijk.
0: Dat is vandaag.
1: Het gaat al hard, maar het gaat niet zo hard natuurlijk.
0: Nee.
1: Van 9:30 tot 12 uur. Nou, dat is in Schoonhoven. Dat was het Meidoornpad. Agenda Jeu de Boel. Iedereen die interesse heeft om Jeu de Boel in clubverband te spelen is welkom om te kijken hoe dat allemaal gaat en een aantal keren vrijblijvend mee te kunnen spelen. Voor recreanten is elke donderdagmorgen gelegenheid. Een bijdrage is €3,50 en dan krijg je een lekker kopje koffie en uiteraard een goede koek erbij.
0: Zo, kijk eens dan. Dat is mooi.
1: Ja, zo is dat. Altijd lekker.
0: Ja, zeker lekker. Dus.
1: Even kijken.
0: Nee,
1: een stukje verder.
0: Oké. Waar doe je dat doen?

0: Melissa Rich gedraaid op deze laatste donderdag van de week.
1: Ja.
0: Maar wel de eerste van de maand. Ja. Een paar minuutjes voor de klok van 9:30 alweer. Ik wil even de luisteraars op attent maken dat aankomende zaterdag, dat wil zeggen 10, dus niet aankomen, maar 10 oktober, in het kwartier in Stolwijk,
1: ja,
0: is er iets leuks te doen. Toch Vet, dat is al een band die hier in de streek zeer bekend is. En de jongens uit min of meer Bergambacht komen, Stolwijk en deze kant op. Die gaan in Stolwijk een optreden doen op zaterdag 10 oktober. En dat is dan een avond vol goud van hout met nummers uit de jaren 80, 90 en zeker ook nog 70. De jongens die timmeren al, wat zal het zijn, 20 jaar denk ik aan de weg, misschien al wat langer. Wij waren eens een keertje, dat moet even een anekdote. We waren eens jaren geleden. Het was hier op de dijk, was nog een kroegje nog. En daar traden ze toen op en de Toch Vet. En Nico, komen jullie ook? Ja, wij komen ook, maar alleen. We hebben kaarten voor een concert van BZN in Ahoy, dus daar gaan we eerst naartoe. Oh, maar dan ben je toch wel op tijd terug? Ja, we zijn weer op tijd terug, want het duurt toch tot 1 uur of zo, weet je wel. En wij waren wel even terug. En we komen binnenstappen en stopten met de muziek wat ze aan het spelen waren. En toen begonnen ze Mon Amour te spelen. Serieus, dat was wel zo grappig. Afgelopen keer heb ik ze weer gezien. Dan speelden ze hier met Koningsdag.
1: Ja.
0: Speelden ze hier op het plein. Er was even een praatje gemaakt met de jongens. Ja, ik ken ze natuurlijk al heel lang. En dat is hartstikke leuk om dan ook even weer praatje te maken met die gasten.
1: Dus, zo is dat.
0: Ja. Dus leuk. 70, 80 en 90 jaren. Misschien ook dit wel. The Doors. Light My Fire.

0: 7 minuten lang The Doors, Light My Fire.
1: Ja, dat is een nummer die eigenlijk heel hard moet horen.
0: Ja, ja, ja. In de auto zou ik... ik denk dat mensen in de auto me gelijk hadden zetten, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ja?
1: Vrijdag 2 oktober, dat is morgen natuurlijk. Om 7:15, dan is het weer zover. De Foute Bingo in Theater Concordia in Haastrecht. Ja, de Foute Bingo met helemaal top, zoals dat heet. Met een prik actief en pink actief en bij bingo woord wat live entertainment, DJ gekken en mooie prijzen, lachen, gieren, brullen en meedijnen natuurlijk op de Foute Hits. Nou, dat kan natuurlijk morgen natuurlijk 7:15 gaat de zaal open. En de kaarten zijn 32,50 pp.
0: Dus allemaal bingo'en.
1: Ja.
0: Ja, lekker. Leuk.
1: Foute bingo.
0: Foute bingo, juist. Q65.

0: een paar minuten voor de klok van Frans.
1: Ja. Weer tijd voor Frans Bouwman.
0: Echt wel.
1: Ja. Ik zeg ook, ik zit hier Digitaal Café. Digitaal Café, dat is echt een hot item aan het worden. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Deze is bijvoorbeeld in Lekkerkerk. Dat is dus vandaag ook van 10 tot 11. Janus en Berg Ambachtstraat Schoonhoog. Zelfde tijdstip. Dan heb ik er nog één, dat is in Haastrecht. Dat is van 3:30 tot 4:30. Dus wat dat gaat, is dat wat beter. En dan zie ik, ja, ik zie ook taalcafés tegenwoordig ook in, hè?
0: Wat is in?
1: Taalcafé.
0: Om een Nederlands te leren?
1: Ja, zat hier van een taalcafé.
0: Oh, dat zou er best wel mijn in moeten hebben.
1: Ja, een beetje bij te spijken.
0: Ja, dat kan wel zo, ja.
1: Dat is dan van 10 tot 11, dat is in Haastrecht. Ook in de bibliotheek. De bibliotheek, die hebben druk.
0: Ja, man, schat.
1: En dan heb ik hier nog eentje. We kijken eens, hoor. Waar zit die taalknaad? Ik zag er net toch een. Oh ja, hier. Lekkerkerk. Ook in de bibliotheek. 3:30 tot 4:00. Nou, ben je daar geïnteresseerd in... om je Nederlandse spreekvaardigheid te willen oefenen. Nou, na het drinken van een kopje koffie of thee... nemen we de deelnemers deel aan de taalspelletjes... en bespreken ze verschillende onderwerpen.
0: Ah, misschien wel voor mij ook. Om mee ze te leren praten en zo, in het openbaar. Toch?
1: Ja, voor ons. Misschien wel, misschien niet.
0: Ja. Katapult!

0: Let Your Hair Hang Down. Yeah, Katapult. Gedraaid om een seconde of wat voor Hazes. Nee, ja. Frans Bauer.
1: Ja, Frans Bauer. Die Hazes, ja. Dat duurt nog een uurtje.
0: Dat duurt nog een uur, ja.
1: Ik ga net met Nico over. Nee, zoon, dus gisteren, dat was een dinsdagavond rond 7 uur. De klep van de Algenbrug.
0: Ja, bleef staan.
1: Ja, een half uur.
0: Een half uur, ja.
1: Dat zag je natuurlijk inderdaad in die apps die je dan waarschuwen. Ja, de monteurs zijn onderweg. Goed, het ging vast vrij snel geholpen natuurlijk.
0: Maar goed,
1: toch, het zijn toch dingen dat je denkt van...
0: ja.
1: Hij is eerst dicht geweest en dan gaat hij een klein stukje dicht. In dit geval dan open, maar wel dicht voor het afval.
2: Ik ben Frans Bauer en natuurlijk luister ik ook naar mijn lokale omroep.
0: De zomernachten van San José.
1: Gans
0: Samen met Corrie Konings.
1: Oké.
0: Frans Bauer.

0: Ja, lekker nummertje weer op deze mooie laatste donderdag van de week. 1 oktober, jongen, een dag. Ja. Was leuk van Frans en Connie.
1: Ja, nog een paar dagen en dan moeten we je dieren weer gaan verwennen.
0: Wat moeten we doen?
1: 4 oktober, dierendag.
0: Oh, dierendag, ja.
1: Nou, ik heb geen dieren, dus dat scheelt.
0: Nee.
1: Dan hoef je geen extra brokjes te kopen en zo.
0: Nee.
1: Of blikjes met
0: spul. Nou. Ja, natuurlijk.
1: Spul.
0: Ja. Spul, om te eten bedoel je dan?
1: Ja, ik zie hier een opmerking voorbij komen. De gemeente Krimpenerwaard werkt de komende periode verder aan de opvang van huisvesting van asielzoekers, statushouders en Oekraïnse ontheemden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een tijdelijk programma nieuwkomers vastgesteld. De gemeente heeft momenteel een achterstand in de huisvesting van statushouders en vangt momenteel geen asielzoekers op. Nee, die achterstallige dan van onze kinderen.
0: Ja. Daarom.
1: Dat hoor je nergens.
0: Ja, maar het zal natuurlijk voor een aantal mensen ook zo zijn, natuurlijk. Die wordt geprotesteerd, bijvoorbeeld Schoonover West, Bergambacht. En nog meer plaatsen worden geprotesteerd tegen huizenbouw.
1: Ja.
0: Want ja, we moeten toch in ieder geval. En dan denk ik: denk jij niet aan je kinderen? Denk je niet aan je kleinkinderen? Denk.
1: Ja, nee, uitzicht is dat.
0: Uitzicht is belangrijk. Ja, jongen.
1: Maar ja, snap ik niet, maar goed.
0: Nee, en ook op Schoonover wordt dan ook geprotesteerd volgens mij voor de dieren en zo. Hè? Oh. Dus dat het land moet blijven zoals het is.
1: Nou ja, goed, ik vind wel bij wijze van spreken, ik vind het een krankzinnig idee om te zeggen de veestapel dat je die moet halveren, want in 0,00004% dat houdt dan de stikstof tegen. Ja, doei.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Onzin.
0: Ja, onzin.
1: En het kost miljarden.
0: Ja, zeker.
1: En als je dan een miljarden wil gebruiken voor de woningbouw.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben wij het weer uitgevonden, hoor.
0: Ja, zo is het toch. Maar dat is even niet zo. Dus, gaan we het even checken.
1: Ja. Hey.
0: Come on, everybody. Even dansen, jongens. Kom op. Gooi die heupen los.

0: Ja,
1: Jannes wil gelijk al. Die denkt dat het 11:30 is. Maar dan gaan we even niet door, Jannes. Even wachten, jongen. Dat gevoel van samen zijn had hij eigenlijk het idee om dat te gaan brengen.
0: Daar
1: zijn we nog niet.
0: Ik las het net even aan Nico voor. De grote prijs van het Groene Hart is terug. De inschrijving voor bands met eigen werk is geopend.
1: Kijk.
0: Nou, onze boodschap is simpel. Eigen muziek verdient een podium. Nou, dat klopt wel.
1: Natuurlijk.
0: Het Groene Hart heeft geen gebrek aan muzikanten, bands en nieuwe songs. Wat wel steeds aanschaarser wordt, zijn plekken waar nieuwe makers hun eigen materiaal kunnen spelen. Dan live in dit geval
1: dat
0: natuurlijk.
1: Blijft,
0: Publiek kunnen opbouwen en daadwerkelijk verder kunnen groeien. Nou, nieuwe grote artiesten ontstaan alleen als ze ergens kunnen beginnen. Dat is logisch.
1: Ja, zeker.
0: Daarom brengen de grote prijs van het Groene Hart terug. Nou, de nieuwe editie wordt een regionaal traject met 6 voorrondes, 2 halve finales en natuurlijk aan de grande finale aan het einde. Verspreid over podia in het Groene Hart. Deelname is bedoeld voor bands die hun eigen muziek schrijven en ook uiteraard spelen. We willen de bands niet alleen wedstrijd bieden, maar vooral ook de volgende stap: podiumervaring, nieuw publiek, contacten met andere muzikanten, podia en zichtbaarheid binnen onze grotere regionaal netwerk. Ook het prijzenpakket is erop gericht om de bands daadwerkelijk verder te helpen. Nou, bijvoorbeeld, de winnaar ontvangt een professioneel geproduceerd live album inclusief videoregistratie. En de publiekprijs bestaat uit een professionele single-opname. Dan zou ik erachter zetten, tenminste, zo zou ik denken, en begeleiding. Maar goed. In een live landschap waar logischerwijs veel ruimte is voor bekende en bewezen muziekconcepten, vinden wij het belangrijk dat er ook ruimte blijft voor onbekende. Nou, voor de band die nog geen grote naam heeft bijvoorbeeld, voor het nummer dat niemand nog kent, of voor de artiest die over een paar jaar misschien wel op het grote podium staat. Ja, dat kan natuurlijk allemaal.
1: Zeker.
0: Dus dat komt er binnenkort weer aan. En ik zou zeggen, hou de media in de gaten. En wil je daar meedoen, is het even kijken. Dat is www.groteprijsgroenehart.nl. Nou,
1: zo zijn ook de Rolling Stones begonnen, toch?
0: Ja, die zijn ook in klein begonnen.
1: Klein begonnen, daarom.

0: Ja, wij hebben humor.
1: Ja, humor is dat. Let's spend the night together. De Rolling Stones gedraaid om enkele seconden voor de klok van 10 uur alweer. Ja, die UB40 wilde ineens gaan beginnen.
2: Ja.
1: Ja, maar dat zou ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat we aan het uurwisseling toe zijn.
2: Ja, dan gaan we naar de boodschappen van onze sponsoren. En dat is natuurlijk gewoon.
1: Ja, en aan de andere kant. Ja, maar we moeten natuurlijk wel rekening houden dat we aan de andere kant van de klok weer heel graag terug zijn. Hè?
2: Ja, zeker weten.
1: En we hebben nog niet gezegd dat wanneer u zegt van ik wil maar er tegenaan bemoeien.
2: Nee, dat is waar.
1: Dat mag.
2: Ja, natuurlijk.
1: Dames en heren, dat mag zeker. Want wij zitten hier niet voor onszelf, maar voor u. En wilt u natuurlijk meedoen met ons programma, dan bent u van harte welkom. 0182-890182. Of een appie op?
2: Nou ja, dat kan naar studio@rtvkemperwaard.nl. En het scherm staat open. Want ik zit hier ook weer in een bericht. Dan gaan we straks even in de eten gooien. Dus,
1: bericht open? Het.
2: Ja, het berichtje staat al klaar.
1: Dus, oh echt? Ja, joh, wat leuk. Ja. Dus wij kunnen gewoon straks berichten luisteren en zien en horen.
2: Ja.
1: Over hetgeen wat jij te zeggen hebt.
2: Hoop ik wel, ja.
1: Dan is het goed. Oké, dan komen we aan de andere kant van de klok van 10. Ja, van 10 uur weer heel graag bij u terug. Met nog 2 uur lang Goedemorgen Krimpenwaard. En als u nu pas inschakelt, heb je een uur gemist.
2: Ja.
1: Maar het komt allemaal weer goed aan de andere kant van de klok van 10 uur. Tot zo. Joep. Hoi.
3: De uitzendingen van RTV Krimpenwaard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
4: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
5: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
6: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpen er waard.
1: Gerrit, wat jokt?
2: Nee, klopt helemaal hoor.
1: We zijn er allemaal nog.
2: Ja, we zijn er weer.
1: Ja, we zijn er weer.
2: Tweede uur van de
1: Goedemorgen.
2: Krimpen er waard.
1: Wat gaan we tweede uur doen?
2: Nou ja, we beginnen straks eerst eventjes, we lopen die tv even door.
1: Oh ja.
2: En dan gaan we naar Marco Schouten kijken om hem aan de lijn kunnen krijgen.
1: Want
2: die hebben een nieuwe single gemaakt. Oh. Liefde als een roos.
1: Aha.
2: Nou, een lekker nummer vond ik. Maar goed, misschien vindt u er niets aan. Misschien wel gewoon even bellen. Weet ja. Dan. Of even een mailtje sturen naar studio apenstaartje RTV.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dan weten wij dat ook weer. Kunnen we daar een beetje rekening mee houden. Even kijken we in de buurt natuurlijk wat er allemaal te doen is. Want er staat de mailbak is nog niet leeg, dus
1: kijk,
2: we kennen nog even. Dus dat gaan we een beetje doen dan.
1: Oké, okay. Is goed.
2: Jo.
1: Ja, nog een plaatje nou?
2: Ja, lekker.
1: Hebben we nog een beetje lessons in de liefde nodig?
2: Ja,
1: nou, oké. Okay,
2: iedereen misschien.
1: Daar komt ie. Level 42, Lessons in Love.

0: Lessons in Love.
1: Yes.
0: Ja, gewoon level 42.
1: Level 42.
0: Van level 42.
1: Zo, ja. Praten we weer buiten.
0: Buitenlands. Ja, 42. Ja. Maar we gaan zo meteen naar het Nederlands.
1: Ja, inderdaad. Dan gaan we naar een mooie Schouten.
0: Ja.
1: Maar goed, eerst hadden we nog een andere Nederlandstalige plaat, toch?
0: Ja. Maar heb jij niks te melden, deze reunie?
1: Ja, natuurlijk. Ik kan even natuurlijk van dat RTV even pakken, van TV.
0: Ja.
1: Dat duurt tot 6 oktober. En deze week in de Waard aan tafel als volgende onderwerpen. Het regelen van geldzaken moet voor iedereen toegankelijk zijn. Vooral als zaken digitaal worden geregeld. Elze de Miekbot neemt ons mee in persoonlijke hulp, extra informatie en handige hulpmiddelen, welke bij welkome aanvulling die zij helpen om bankzaken voor iedereen duidelijk en toegankelijk te maken. Sorry. Nee, maar, en voor iedereen is niet meer zelfstandig kan fietsen, is een oplossing in de Krimpenerwaard. Ja. Jan Dekker van de stichting Duo Fiets Krimpenerwaard.
0: Die nu op tv is overigens.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Vertelt over de overgave aan dat je nog steeds samen kunt fietsen. Zo'n duo fietsen. Nou, hartstikke leuk. Draait nu momenteel op de tv. Ja. En natuurlijk, misschien bent u er geweest. Misschien heeft u het al gezien. Ja, die zeepkistenrace in Lekkerkerk is gehouden.
0: Oh ja.
1: Ja, de jeugd ging van een schans van 3 meter... en een volwassene van 5 meter. Nou, ik heb langs de kant gestaan. Nou,
0: oh echt?
1: Schitterend. Er zat erbij, joh. Die was er maar een springplankje van, 10 centimeter.
0: Ja.
1: Dat is echt niet zo. Nou joh, die ging niet. Koprollen schoten de kant op, ja. Wielen helemaal dubbel. En schitterend, ik heb ontiegelijk genoten.
0: Kijk, het was druk.
1: Op tv. Ja, zeker.
0: Zo!
1: Ja, je moet ook blijven staan langs de hek, want anders ben je een plekje.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
1: Dus goed, ik denk, ik ga even wat eten halen. Ja, maak er nog 23 voor me. Dat heb je de vraag voor.
0: Ja,
1: nee, het was hartstikke leuk.
0: Ja, nee.
1: Echt verhaling vatbaar. Ja, en voor de rest natuurlijk Edelweiss Muziek, Crossroads en Oranje Top 30 is er natuurlijk op de tv te zien. Nou, dat was het even van deze kant.
0: Oké, gaan wij even naar Jan Smit en dan terug naar...
1: Dan gaan we naar Marco Schouten.
0: Jan Smit, als de nacht verdwijnt.

0: Heel mijn hart staat open voor jou. Nou, dat is heel wat lekkers natuurlijk. Maar het is wel een beetje een koud gevoel, denk ik. Maar goed, dat tezijde. Toch een beetje, ja, nou ja, goed.
1: Maakt niet uit.
0: Nee, maar het is Jan Smit in ieder geval gedraaid op deze laatste donderdag van de week. Maar wel 1 oktober. En dat houdt in dat het gewoon de eerste oktoberdag is. Oh ja? Ja. We gaan over tot de orde van de dag en dat is dit.
2: Nu Nico en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Contact gezocht en gevonden en dan zeggen we Marco, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen.
0: Hoe is het zo?
3: Ja, goed.
0: Ja, moet wel natuurlijk. Prachtige nieuwe single.
3: Ja, dat is sowieso.
0: Dus
3: het weer mag iets beter.
0: Dus dan is het altijd goed natuurlijk.
3: Dat klopt, dat zeg ik. Alleen het weer mag iets beter.
0: Ja, hallo, we hebben een mooi... Ja, sorry, maar we hebben natuurlijk al een zomer gehad... Dat je denkt van, wauw, dat is een mooi zomertje. Volgend jaar maar weer.
3: Ja, dat mag voor mij, die zomer mag voor mij wel langer duren, hoor.
0: Ja, dat is oktober.
3: Ja, daarom.
0: Oké. Goed, nou, daar zijn we nog niet over uitgepraat natuurlijk. We hopen dat de meerman ons straks kon vertellen dat het nog zomer blijft. Maar goed, dat tezijde. Liefde als een roos.
3: Ja.
0: Een frisse eigentijdse draai aan de bekende klassieker.
3: Dat klopt.
0: Hoe zijn jullie tot het idee gekomen om een nummer te, zeg maar, te coveren van Danny Christian?
3: Nou, dit liedje zing ik al heel veel jaren.
0: Ja.
3: Van Danny Christian zelf dan. En ik hoorde hem laatst op de radio. Ik denk, daar moet eigenlijk een ander jasje aan.
0: Aha.
3: Het jasje was een beetje oud. Er zijn een beetje weg, een paar gaatjes in. Ik denk, ja, daar moet een nieuw jasje voor komen.
0: Ja, de motto zat erin.
3: Ja, bijna.
0: Ja, ja, oké. Dus
3: zo zijn we de studio in gegaan en hebben gepraat. En daar is dit uitgekomen.
0: En toen met Jeroen Dirksen even gedacht van, daar gaan we even een nieuwe, frisse productie van maken.
3: Ja, ja, je hebt tegenwoordig die AI.
0: Ja.
3: Dus daar zijn we eerst mee aan stoeien gegaan en daar heb ik wat gevonden. En daar heb ik naar Jeroen ingestuurd en zei, dit moet toch ver worden. En dat is gelukt.
0: Oké, dus jullie zijn ook in de radio al met AI bezig en zo. Mooi
3: hoor. Nou, niet de AI zelf, want dat mag niet.
0: Nee.
3: Maar gewoon, de ideeën komen er wel, hè.
0: Ja. Dit nummer, dat zeg jij van, dat zing ik al langer. Maar ja, nu in een nieuw jasje. Hoe wordt dat nieuwe jasje ontvangen?
3: Goed.
0: En dat heb je voor het publiek, het nieuwe publiek al, of althans, de nieuwe zinger voor het publiek al gebracht?
3: Ja, ik zing hem ongeveer al 2 maanden live op mijn optredens.
0: Oké, dus het nummer is al wat ouder in principe.
3: Nou, ik heb hem langer in het kastje laten zitten, omdat ze het allemaal te druk waren met andere liedjes.
0: Oh, oké.
3: Om uit te brengen, dus. En ik wou hem graag zingen.
0: Ja.
3: Dus ik denk, nou, dan ga ik hem gewoon zingen met de optredens die besloten zijn.
0: Ja.
3: En daar wordt hij goed ontvangen.
0: Oké. Ja, want 1648 op Spotify zie ik hier staan.
3: Ja, dat gaat lekker. En op YouTube draait hij ook lekker mee. Dus, in een week tijd, ik vind het niet verkeerd.
0: Nee, dat is het inderdaad niet, nee. Want ja, dat is inderdaad zo. Wij doen dat, nou ja, zoals je misschien weet, wij doen iedere week doen we 2 nieuwe songs van diverse collega's. En
3: ja,
0: er zijn er wel bij, wat die we niet eens op Spotify kunnen vinden natuurlijk. Die we dan wel hebben, maar op Spotify nog niks is. En jouw nummer staat er al op en dat wordt ook goed gedraaid. Dus wat dat er gaat, is het helemaal geweldig.
3: Ja, daar zijn we heel blij mee.
0: Hoe zit het met, heb je van je hobby, want ik neem aan dat zingen voor jou een hobby is geweest. Heb je daar al je beroep van kunnen maken?
3: Nee. Dit blijft een hobby. Ik kan er lekker mee op vakantie gaan.
0: Ja.
3: Maar het is niet zo dat we ervan kunnen leven. En dat wil ik ook niet.
0: Oké.
3: Want dan moet je, de prijzen zo omhoog gaan gooien als je ervan wilt leven.
0: Ja.
3: Dat je niet meer betaalbaar bent voor een gewoon normale mens.
0: Ja, jij bedoelt, als je op wilt treden in een tehuis of zo, dan is dat onmogelijk, want dan betalen ze niet.
3: Nee, maar dan moet je moest gewoon te veel gage gaan vragen om te kunnen blijven zingen dan.
0: En jij vindt zingen te mooi om te veel te vragen, want je zingt graag.
3: Ja, ik vind het te mooi om te doen.
0: Ja.
3: En ik vind ook de mensen met een kleine portemonnee, die hebben ook recht op feest en op een artiest die een feestje bij hun komt opvrolijken.
0: Ja.
3: En dan kunnen ze mij bellen.
1: Ja, nou, ja, helemaal goed. Ja, ik vind het een fantastisch idee natuurlijk. Zeker, dat is helemaal geweldig. Dat je zegt, nou, ik houd het rustig. Want, maar ja, hoe lang zit jij al in het vak? Hoe lang ben jij al artiest?
3: Bijna iets meer dan 20 jaar.
1: Kijk eens aan. Dus ja. Wij zeggen ook altijd van, mocht je, maar uit welke omgeving kom jij?
3: Want, ik kom uit Twente.
1: Ja, ik wou zeggen, want ik hoor aan het accent een beetje dan dat het een Twentse tongslag heeft. Maar ja, dat is
3: dit lange oor.
1: ik wil zeggen van, mocht je een keer in de buurt komen, je bent op de laatste donderdag van de week altijd bij ons welkom om eventueel je nieuwe single te promoten. En dan zitten wij van 9 tot 12 zitten wij hier in de studio. En via Dennis zou je dan alles wel kunnen vinden. En ook via RTV Krimpenwaard. We hebben een app, dus je kan ook alles vinden voor ons op onze uitzending in ieder geval. Liefde is als een roos. Ja. Hij staat voor jou klaar. En voor ook zo'n luisteraar staat hij ook klaar. Heb je nog iets te melden dat je zegt, Jonico, ik wil dat nog even graag aan je kwijt.
3: Nou, wat ik eigenlijk kwijt wil is dat de mensen genoeg moeten gaan genieten van de muziek.
1: Ja.
3: En of het nou van mij is of van iemand anders, dat maakt niet uit. Maar muziek verbindt wel.
1: Ja, absoluut. En wij proberen de mensen die naar onze muziek luisteren, proberen wij ook te binden. En dat lukt volgens onze bescheiden mening redelijk tot goed. Dus wat dat gaat, helemaal fijn. Ja.
3: Dan is het top.
1: Toch, zeker weten. Marco, dankjewel dat je voor ons even te woord wilde staan. Liefde is als een roos staat te klaar. En wij wensen jou heel veel succes met alles wat je doet. En mocht je een keer in de buurt komen, je bent van harte welkom.
3: Dankjewel. En jullie ook succes met de radio show.
1: Oké, dankjewel. Horens.
3: Hoi.

0: Ja, goed uitgezocht. Gaat het lekker nummertje in? Toch? Ja, zeker.
1: Ik kende het nummer van Danny Christian niet.
0: Nee, ik kende het niet. Maar dat maakt niet uit.
1: De tempo was prima.
0: Ja, nee, absoluut. Lekker. Dus een lekker nummer in ieder geval. Heerlijk. Ja, dus wat dat er aan het...
1: Dat hebben we weer goed gedaan.
0: Hebben we goed uitgezocht, absoluut.
1: Ja. Eens even kijken. Ik had samen voor Krimpen uit Krimpen aan de IJssel... start de verkiezing Krimpense ondernemer van het jaar 2026. Afgelopen dinsdag is samen voor Krimpen voor de tweede keer... de verkiezing Krimpense ondernemer van het jaar gestart.
0: Aha.
1: Vorig jaar hebben ze dat ook gedaan.
0: Ja.
1: En dat was een groot succes. Er kan gestemd worden tot 31 oktober 2026. En tijdens de dag van de ondernemer op 20 november maakt de fractie bekend welke ondernemer zich het hele jaar ondernemer van het jaar mag noemen. Altijd leuk natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Kijk, tenslotte zijn ondernemers moeten er zijn voor het onderhoud van het leven. Genot, laten we het zeggen. Okay? Die heb ze allemaal nodig.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Dus de ondernemers zijn al jaren een belangrijk aandachtspunt voor iedereen.
0: Ja.
1: In coronatijd is de actie ook geweest. Dan zag je overal steun de lokale ondernemer. En zo ook in de Krimpenerwaard was dat ook voorbij gevlogen. Dus wilt u meestemmen, kijk even op de site van hun. En dat kan tot eind oktober.
0: Oké. Okay.
1: Nou, en wie weet.
0: Who knows?
1: Ja, zo is dat.
0: Even tot de rand. Oké, gaan we bijna 10:30. Dus hoppaai.
2: Hoogste tijd voor de wekelijkse column. Samengesteld door het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Krimpen aan den IJssel.
0: En dit wordt dan?
1: Hugo van der Wal, de wethouder.
0: Oké, daar komt hij.
3: Mijn column heeft als titel Gelukkig. Laatst zag ik een filmpje uit 1998. Mensen werden gevraagd of zij dachten ooit een mobiele telefoon te gaan gebruiken. En zo'n 30 jaar later klinken hun antwoorden bijna grappig. Ik heb zo'n ding niet nodig. Want ik word toch niet gebeld. Of het lijkt me niet prettig om altijd bereikbaar te zijn. Maar ook, ik ben ook gelukkig zonder. En dat bleef in mijn hoofd hangen. De mobiele telefoon heeft onze wereld totaal veranderd. Kinderen groeien op met smartphones, tablets en andere media. Maar dat heeft ook een keerzijde. Al heel jong zitten ze urenlang binnen achter een beeldscherm. Aan buiten spelen, bewegen, ontdekken en om contact maken met anderen komen ze amper meer toe. Dat heeft gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling. Ook in Krimpen zien we kinderen met overgewicht en met leer- en taalproblemen. En dan hebben we het nog niet eens over jongeren die online worden gepest of bedreigd of verslaafd raken en daardoor in de jeugdzorg belanden. Smartphones en tablets maken ons niet gelukkiger. Maar toch kunnen we niet meer zonder. Dus moeten we er anders mee omgaan, maar hoe dan? Die vraag houdt mij bezig. Ik hoop u ook. Ik heb de oplossing niet. Maar misschien ligt het begin ervan wel bij de vraag... kunnen we onszelf en onze kinderen nog leren... dat je ook zonder beeldscherm gelukkig kunt zijn?
0: Kunnen we dat nog?
1: Zonder beeldscherm? Ja, ik denk dat het heel lastig is als je kijkt... van iedereen loopt met zo'n ding natuurlijk. Hè?
0: Ongelooflijk.
1: Het is voorover en net of ze stuivertjes aan het zoeken zijn...
0: Ja.
1: Maar ja, voor de rest van de omgeving ziet men ook niet zoveel. Ja, dus bij iedereen sluipt het een beetje erin, hè? Als je in de buurt ligt.
0: Ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk wel zo dat kinderen ook natuurlijk, hè? Bedoel, ja. School is bijna niet meer belangrijk.
1: Nee, op een gegeven moment...
0: Spelletje.
1: Nee, ja, dus het is buiten in speelkwartieren. Even kijken of er nog wat op TikTok staat of zo.
0: Ja.
1: Nou, en dan komen rare dingen voorbij daar. Dat is inmiddels wel duidelijk voor iedereen, denk ik. Dus, en er worden tegenwoordig ook afspraken gemaakt met de kinderen van qua schermtijd. Hè. Dat is natuurlijk wel belangrijk.
0: Ja. Okay. Ja, goed.
1: Het
0: als ouders natuurlijk, als ouders er niks van zeggen, dan blijft dat zo natuurlijk.
1: Ja, dan verandert er niets. Nee, dat ben ik helemaal met je eens, ja. Nee, dat klopt.
0: Frits Saus.

0: Frietsaus. Ja, tenminste, als ze beginnen is het net Frietsaus. Ja. Maar het is Le Freak met Chick. Of eigenlijk Chick met Le Freak. We zitten te kijken naar die zeepkistenrace vanuit Lekkerk.
1: En nu krijg je zuipschuit, zie je het
0: hier. Zuipschuit, ja. Die gaat wel heel langzaam. Oh, die moet
1: op die klap.
0: 3 meter schans.
1: Oh, dat zijn de kinderen dan.
0: Kids, ja. Ja.
1: Kids. Dan gaat een klapje naar beneden en dan Rio.
0: Yo, oké. Okay.
1: En die moet een soort slalom doen en een springplankje.
0: Ah, ja, leuk.
1: Twee bellen en die moeten ze dan raken. Als je die niet raakt, dan telt hij niet.
0: Nee, natuurlijk.
1: Dus wat dat dan gaat, ja, dus als je dan kijkt wat ze allemaal gedaan hebben.
0: Dat is ongekend, hè? Ja, zo, echt een geweldige...
1: Kijk, daar gaat hij.
0: Ja, joh. Een geweldige organisatie er allemaal achter, hoor. Hey. Kijk, ongekend, joh.
1: Hebben die... Hup.
0: Hoppa, oh, je schans eroverheen.
1: Ja,
0: oké. Okay. Zo. Ja. Hup, rammelen eraan. Ja.
1: En dan op naar de tweede. En dan is het...
0: En dan krijg je in die dozen. Ja,
1: ja, dus de ene is het was doorheen gereden. Ja. Nou, dat kan. Ging zo.
0: Maar goed, ach.
1: Leuk evenement.
0: Leuk evenement, dames en heren.
1: Voor de herhaling van het waard.
0: Ja, de zeepkistrace in Lekkerk. Leuk. Prachtig om te zien in ieder geval. Dat absoluut zeker. Toch?
1: Ja, ja, en wat je ziet natuurlijk, veiligheid van alles. Helm op.
0: Zeker. Ja. Nee, zo is het.
1: Nee, oké.
0: Okay. Beunhaas in ieder geval, ja.
1: Dus wilt u het zien, kijk even op het kanaal van RTV Kempen de Waard.
0: Ja, een prachtig, een fantastisch initiatief geweest met die mensen daar in Lekkerk. Absoluut. Prachtig. Toch?
1: Ja, proficiat aan de vrijwilligers ook.
0: Hè? Zo is het. Leef vandaag. Frank van Etten.

0: Leef vandaag. Ja, Frank van Etten, Leef vandaag. Dat moeten we natuurlijk wel blijven doen. Zo is het gewoon en dat is natuurlijk prachtig. Leef vandaag. We gaan gelijk door wat anders dan. Of doen we gewoon Hazes nu?
1: Kan ook hoor.
0: Ja, maar jij hebt nog wel een...
1: Het is rond kwart voor.
0: Ja, en jij hebt nog wat.
1: Ik heb wel wat hoor.
0: Ja, ja, daarom. Want het hebben we nog 2-3 minuten eigenlijk. 2,5.
1: Oh, dan kan ik wel even wat vertellen.
0: Ben je?
1: Nou, kijk. Het is eigenlijk een waarschuwing.
0: Oh.
1: Online fraude. Het kan iedereen overkomen.
0: Zo, niet te weinig. Oh.
1: Bij fraude probeert de oplichter je te bedriegen of te misleiden. Veel fraude gebeurt online. Oplichters proberen je geld, wachtwoorden of persoonlijke gegevens te krijgen.
0: Ja.
1: Ze bedenken steeds nieuwe manieren om mensen op te lichten. Daardoor is het lastig om nepberichten of neptelefoontjes te herkennen. Lees daarom altijd de tips die eventueel er zijn om het te herkennen. Ontdek wat je ook kunt doen als je slachtoffer bent. Want er zijn best verschillende dingen om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld aankoopfraude heb je. Je hebt bankhelpdeskfraude. Dan word je gebeld om je pas halen. Dat doet de bank nooit. Datingfraude. Hey, je liefie, maar wij spreken om zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Nou, hulpvragen, fraude. Er zijn zoveel manieren. En uiteraard phishing natuurlijk. Dat is een heel veel voorkomende.
0: Ja.
1: Dan stuur de oplichters een nepbericht dat net echt lijkt.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld van een bank, een overheid of een webwinkel. Ja, ik heb het zelf een keer gehad. Op een gegeven moment zat ik op de bank en dan kreeg ik een appie. Je dochter, kreeg je even geld over, maar mijn telefoon is kapot.
0: Ja, dat heb ik ook al een paar keer op.
1: Dus ik even bellen. Dus zag ook de bank thuis. Zo simpel geld. Het is zo geraffineerd dat het gemaakt wordt.
0: Ik heb een nieuw nummer, pap. Gooi dat oude maar weg. Ja, maar steun even geld, want ik heb geld nodig.
1: Denk twee keer voor dat je daar... Het appje open ten eerste.
0: Ja.
1: En als ze je nodig hebben, dan bellen ze heus nog wel.
0: Zou ik zeker weten. Dat is wat dat aan hand. Nee, dat moet ook natuurlijk. Dat gaat ook niet om.
1: Ja,
0: dat
1: zeker. Ter informatie.
0: Ter informatie, dames en heren.
1: Nou, dan gaan we naar...
0: Onthoud in de raten.
1: Komt-ie.
2: Rond de klok van 11:15. Tijd voor André. Tijd voor André. Voor André.
0: Tijd voor André. En ik heb het nummer opgezocht wat het meeste gedraaid wordt op Spotty van Hazes.
1: Oké, en welk is dat?
0: Kleine jongen.

0: kleine jongen. Ja, kleine jongen. Hazes gedraaid. Zoals we het altijd doen om 15:15.
1: Yes.
0: En dat doen we nu ook.
1: Het is een tijdje geleden dat deze gedraaid is.
0: Ja.
1: Deze bij ons dan.
0: Bij ons wel, ja.
1: Oké, daar had ik nog wat staan. Even kijken, wat is dit? Oh, het draaiboek. Dat is van zaterdag, afgelopen zaterdag. Ja, er zitten natuurlijk wat punten in dat je denkt van... op donderdag 15 oktober organiseert de stichting Reanimatie Stolwijk... in samenwerking met de Hartstichting een hartcheckpunt in de Stolp in Stolwijk. Het is mogelijk dat wij onder de aandacht mogen brengen in het programma van... ja, wat wij natuurlijk doen. We doen het nu gewoon op de radio. Het is altijd heel belangrijk om dat op peil te houden. Dus het is 15 oktober, reanimatiecursus... in Stolwijk, in de Stolping. Altijd belangrijk.
0: Heel belangrijk. Even voordat we naar de hoogste stijger gaan in de Oranje Top 30.
1: Ja.
0: Eerst maar even YouTube.

0: I Will Follow You Too. Gedraaid om 7 minuten voor de klok van 11 uur alweer.
1: Ja,
0: wij hebben Samantha Steenwijk hebben we staan.
1: Ja.
0: Want die is het hoogste genoteerd. Althans, nee, die is het hoogst gestegen in de Oranje Top 30 met 17 plaatsen.
1: Dat is niet niks.
0: Dat is niet niks. Dus die gaan we draaien natuurlijk. En dan luister ze allemaal. Samantha.

0: Eén blik is genoeg, ja, want als je een blik tegen je hoofd krijgt, dan ben je maar gaat in je hoofd.
1: Ja, als twee keer doen, ja. Okay, dat is,
0: ja,
1: even dagen later.
0: Ja, ja, ja, nou. Ja, klopt. Nog een paar minuutjes voordat de klok van 11 uur ons jaagt naar onze sponsors. Doen we nog even een plaatje of heb jij zeg maar nou...
1: Nou, ik heb wel wat hoor, als een van onze sponsors.
0: Oké. Okay.
1: 40 jaar na het eerste optreden staat Peter Dons opnieuw op het podium in Lekkerkerk.
0: Ah.
1: Nou, voor Peter Dons krijgt het optreden van de TPS-band op zondag 18 oktober in het dorpshuis Lekkerkerk een bijzonder tintje. Precies, namelijk 40 jaar geleden stond hij op dezelfde locatie voor het eerste podium. Destijds trad hij met zijn band Mutas op in de toenmalige zaal Amasitia. Dat was op 26 april 1986. Nou, en 40 jaar later staat Dons opnieuw op het podium op dezelfde plek. En dit keer als zanger van de frontman van de TPS-band, waarmee hij tegenwoordig op de verschillende podia in Nederland optreedt. Nou, TPS-band bestaat uit Peter Dons zang, Steven Schoonermark gitaar, Henk de Vos toetsen en Hammond en Laurens van Rens basgitaar en Eddie Pieters drums. De band speelt tijdens het optreden muziek van jaren 60, 70 en 80 en met nummers onder meer van The Beatles, Elvis Presley, Creedence, Clearwater Revival, Rolling Stones, Neil Diamond, Queen en Status Quo en uiteraard andere. Voor Dons is de terugkeer naar Lekkerkerk vooral bijzonder vanwege de herinneringen aan zijn eerste optreden daar. Het is bijzonder om na 40 jaar weer terug te keren naar de plek waar ik destijds met Moestas voor de eerste keer optrad.
0: Nou, ja,
1: zonder meer. Het is zondag 18 oktober. Zaal is open om 1:30 en het optreden begint om 2:00.
0: Nou, lekker.
1: Ja.
0: Nou, ook voor hem. Mijlpaal weer.
1: Ja, zo is dat. Ja, dan hebben we.
0: Ja, we hebben. Glazen weer. Gegooid in de glazen. We gaan aan de andere kant van de 11 komen wij graag bij u terug met nog een uur lang Goedemorgen Knippenbeurt. We hebben nog wat nieuwe artiesten. Of althans niet nieuwe artiesten, maar wel een nummer die een nieuw heeft gebrongen. Rens van Doorn. En we gaan daar in ieder geval een praatje mee maken als die aan de telefoon wil komen. Zoals gezegd, aan de andere kant van de klok van 11 komen we heel graag bij u terug met nog 1 uur lang Goedemorgen Knippenbeurt. Tot zover.
1: Tot zo.
0: Het vat was.
1: Ja.
0: Tjubo. Orkest.

0: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec uit Oudekerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.

0: zorgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, krimpen er waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja, welkom terug bij het laatste uur. Goedemorgen, krimpen er waard. Waar Gerrit en Nico draaien tot aan de klok van 12 uur. Met wat informatie die misschien voor u belangrijk is. En we draaien gewoon nog even lekkere muziek. Ruig begonnen met, toch?
4: Dat was het even.
3: Ja. Lay your hand on me, Bon Jovi.
4: Nou, mag ook wel eens een keer.
3: Toch?
4: Ja hoor, geen probleem.
3: Gelukkig.
4: Eens even kijken, wat hebben we... Oh ja, nee. Nou. Zo, wat hoor ik nou?
3: Ik heb geen idee.
4: Ik hoor één heel.
3: Ja, iemand die gitaar speelt zeker?
4: Ja, in kleine kringen denk ik dan.
3: Aha.
4: Even kijken, waar zit hij? Ik had er net helemaal akko staan en nou is hij er niet meer.
3: Joh, is die weer verdwenen?
4: Ja. Even kijken, nou ik heb wel wat anders. Dat is,
3: ik heb wel wat anders.
4: Zaterdag. Muziek Shaky Ground. Dat is in de Nachtegaalstraat 8 in Krimp aan de IJssel. Dat is in het theater De Tuiter. Om 20:30. Vette versies van krakers uit de jaren 70, 80, 90. Daar zijn ze veel mee bezig.
3: Ja,
4: met die periode.
3: Ja, maar zoals dat is natuurlijk herkenbare muziek, toch? Daarom.
4: Zoals Boogie Wonderland, Lady Marmalade, Pump Up, The Jam en Disco Inferno. Worden gemixt met dance- en pophits van nu.

0: En onder andere van Bruno Mars en Justin Timberlake. Een vleugje Guilty Pleasure van Boney M. En ABBA maakt de sfeer natuurlijk uiteraard helemaal compleet. Stampende bas, percussie en drumbeats. Een scheurende sax en groovy gitaarriffs en funky toetsen zorgen voor de energieke avond. Samen bezorgen de muzikanten het publiek een feest om niet snel te vergeten. Nou, let op, staat erbij, dit is een sta-concert. Dus er staan geen stoelen. Er zou wel staantafels dan wel rekenen. Nou, ticketcentrum verkrijgen, www.theaterdetuiter.nl. Dus aanstaande zaterdag is dat.
1: 3 oktober?
0: Even kijken, ja, dat is 3 oktober, ja.
1: Oké, dan gaan we dat doen.
0: Okidoki.
1: Is goed.

0: La Primavera, bij ze mag ook in ons programma natuurlijk niet ontbreken. Althans, dat proberen we natuurlijk ook te doen.
1: Ja.
0: Zo gaan wij. We gaan zo bellen met Rens van Doren.
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Oké, natuurtalent uit dat plaatje.
1: Ja, ik vond het wel een lekker nummer. Dus,
0: okay.
1: Maar ja, goed. Misschien anderen vinden er helemaal niks van. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: We gaan het zo horen.
1: Zo is dat. En je had nog een plaat staan die je daarvoor gaan draaien.
0: John Spencer.
1: Oh ja, John Spencer. Ja.
0: Die komt ie.
1: Is dat? Ja.
0: Oké. John Spencer en Lana.

0: John Spencer, 17 minuten over de klok van 11. Dat houdt in dat wij gaan over tot de orde van de dag. En dat is dan dit.
1: Nu Nico en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Contact gezocht en gevonden met Rens van Doorn. Rens, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hoe is het daar bij jou in Den Bosch?
2: Ja, niks te klagen. Het weer is goed vandaag. Dus nee, we mogen niet klagen vandaag.
0: Oké, maar dat doen we sowieso al niet, denk ik, met zo'n mooie nieuwe single.
2: Nee. Klagen dus niet in de orde op het moment.
0: Nee, dat geloof ik. Een vrolijke, energieke, Nederlandstalige track, waarin je feestelijke gezelligheid wordt gecombineerd met een frisse Latin sound.
2: Ja, precies. Ja, we wilden er een klein beetje wat vrolijkheid in brengen. Toch wel een klein beetje feestelijk. Ja. Maar ja, de Spaanse vibes wilden we er toch ook wel in verwerken. Nou, dus dit uitgekomen.
0: Nou, hoe zijn jullie tot deze titel gekomen, Natuurtalent? Ben jij dat?
2: Nee, het gaat eigenlijk gewoon, voor mij persoonlijk gaat het over mijn eigen vriendin.
0: Aha.
2: Maar goed, voor iedereen anders natuurlijk. Dus ja, dat kun je eigenlijk een beetje zelf invullen. Ja. Maar voor mij persoonlijk is het voor mijn vriendin, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, mooi in ieder geval. Een goed streven in ieder geval om je vriendin in ieder geval een beetje in het zonnetje te zetten op deze manier. Ja. Natuurtalent. Hoe lang doe jij al? Want je bent nog een jonge knaap. 23?
2: 23, ja, klopt inderdaad.
0: Hoe lang zijn jullie in het vak?
2: Nou ja, eigenlijk nog niet zo heel lang. Ik zing eigenlijk al wel van kind af aan.
0: Ja,
2: ik heb altijd al wel, wel wat gezongen, maar eigenlijk altijd meer voor de lol.
0: Ja.
2: En ik denk eigenlijk nu sinds een half jaar ongeveer nu wel echt serieus, ja.
0: Ja, ja. Hoe ben je daartoe gekomen om zeg maar min of meer semi-professioneel te gaan zingen?
2: Nou, omdat ik toch wel merkte eigenlijk dat ik heel vaak gewoon bij vrienden, familie op feestjes zong. En eigenlijk daar zoveel positieve reacties op kreeg van er moet er echt iets mee gaan doen.
0: Ja.
2: Dat ik toen toch maar uiteindelijk de stap heb gezet om toch wel de professionele kant op te gaan zoeken. En zo doen we eigenlijk.
0: Ja, leuk man. Ja, ik heb vroeger ook gezongen, maar toen zeiden ze, joh Nico, doe me niet, je hebt een aardige stem, maar wel alleen om brand te roepen. En voor de rest niks. Maar bij jou is het anders geworden, want jij bent juist wel een natuurtalent eigenlijk in principe ook nog een beetje.
2: Ja, dankjewel.
0: Want wij krijgen iedere week niks van het al van deze producties opgestuurd. En ja, je bent uitgekozen als zijnde, die gaan we draaien. En dat doen we niet met allemaal hoor, dus ik bedoel, houd dat goed in de gaten. Maar Rens van Doorn, jij bent semi-professioneel of ben je al professioneel bezig?
2: Nog niet echt professioneel, maar ik krijg wel de ene boeking naar de andere boeking tegenwoordig.
0: Oké. Okay.
2: Dus het gaat, ik zeg al, we mogen niet klagen, het gaat de goede kant op allemaal. Dus,
0: dat zijn heel goede berichten, man.
2: Ja, toch?
0: Ja, absoluut, zeker weten. Hoeveel single is dit voor jou, waar je uitbrengt zelf? Of althans via?
2: De hoeveelste bedoel je? Of
0: ja, hoeveelste single voor jou?
2: Dit is mijn allereerste.
0: Jo,
3: mooi.
0: Dat zijn wij.
3: Promotie.
0: Dan zijn wij daar een koploper in natuurlijk, want we hebben wel eens meer nieuwe singles. Maar eigenlijk nog weinig dat we horen van dit is mijn eerste single. Maar ja, je zingt al heel lang. Maar wat breng jij dan op het toneel? Wat breng jij voor, zeg maar, voort om feesten te doen? Wat voor singles breng je dan meestal?
2: Persoonlijk begin ik mijn set eigenlijk altijd met Kali.
0: Oh ja?
2: Waarom? Ja, mijn vader die was eigenlijk ook altijd bezig met muziek. Ja. Zong zelf in bandjes en dat soort dingen allemaal. En eigenlijk overal waar hij kwam, moest hij altijd ook Kali zingen van de mensen. Dus
0: okay.
2: Ik heb dat eigenlijk wel overgenomen. Dus overal waar ik kom, begin ik met het nummer Kali.
0: Ja.
2: En dat varieert een beetje. Een Yves Berends, een Von Peuring doe ik ertussen.
0: Ja, oké. Okay.
2: En dan tegenwoordig mijn eigen liedje.
0: Dus, uiteraard, dat begrijp je natuurlijk. Want bijna 1600 luisteraars per maand al. Dus dat zit er goed in ieder geval op Spotty.
2: Ja, het gaat inderdaad allemaal de goede kant op. Ik hou alles helemaal goed bij. Dus ja, ik ben helemaal tevreden.
0: Ja, dat geloof ik dat je tevreden kan zijn. Natuurtalent, een prachtige nieuwe single voor jou. En althans, je eerste mooie nieuwe single die dan klaar staat. En wij zeggen altijd, mocht je een keer in de buurt komen van onze RTV Krimpende Waardstudio. Je bent op de laatste donderdag van de week. Iedere donderdag dus. Vaart welkom om tussen 9 en 12 eventueel je tweede single te komen promoten. Want dat gaan wij dan gaan we met jou een praatje maken. En dan draaien we jouw nieuwe single. Koffie staat klaar. Dus je bent van harte welkom tussen 9 en 12.
2: Kijk, nou, dan ga ik daar zeker onthouden. Mocht het dadelijk het moment komen dat ik weer verder ga met de muziek.
0: Helemaal goed, man. Nogmaals, jouw nieuwe single staat klaar. Nou, je eerste single staat klaar eigenlijk. Natuurtalent. Wij wensen jou heel veel, verschrikkelijk veel succes met alles wat je doet. Want je bent nog een jonge knaap, dus dat moet allemaal nog goed komen. En nogmaals, mocht je in de buurt komen, je bent van harte welkom. En voor ons zeggen wij, maak er een feestje van en hou hem tussen de lijntjes en tot horens.
2: Dat gaan we doen. Super, hey, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
2: Hey, doei, doei.
0: Tot kijken. Hoi, hoi.

0: Jij bent een natuurtalent. Nou ja, dus prachtig in ieder geval, toch?
1: Ja, lekker
0: up-tempo. Lekker nummertje in ieder geval.
1: Zeker.
0: Ja, hij moet het.
1: Ja, goed, promotie, eerste single. Nee, leuk.
0: Ja, leuk, zeker. Allereerste nieuwe single. Jongen. We zingen wel een poosje al, maar wel tussen de gordijnen.
1: Ja.
0: Leuk, toch?
1: Zo zou je het kunnen noemen. Oké, als je bent aan het zoeken, maar... Ik zie nou niet.
0: Zie je nou die niet thuis zegt van, joh, wat een nieuws.
1: Nou ja, goed, wat natuurlijk wel weer zo was. Machinepistolen, vuurwerk en drugsvloeistof in garagebox van wie is het? Ja. Groot vraagteken.
0: Een krimpelijzer, toch?
1: Ja. Nou ja, wat ik al zei. Machinepistolen, kogels, magazijnen. Enorm hoeveelheid zwaar vuurwerk en jerrycans met honderden liters vloeistof voor productie van drugs. Pff, in een garage in Krimpel-IJssel. Wordt op 10 juni al. Een enorme vondst gedaan.
0: Okay.
1: De hoofdverdachte D van de E, 48 jaar, ontkent in de rechtbank dat alle spullen van hem waren.
0: Tuurlijk.
1: Ja, maar als jij eigendom van die garage bent en niet alle spullen, dan de andere spullen, die zijn er dan wel. Maar welke spullen dan?
0: Ja.
1: Ja, het is begonnen. Een getuige ziet begin juni verdachte dingen gebeuren bij een garagebox ergens in Krimpel-IJssel. Naast een auto overhandigt een man een envelop aan iemand. En de toeschouwer besluit de schimmige gebeurtenissen te fotograferen. En daarna ook de politie te waarschuwen.
0: Ja,
1: nou, op de foto's herkennen de agenten de 48-jarige D van de Ei. En de Krimpenaar is van een ver veroordeeld van handel in drugs, wapens, vuurwerk. En bovendien... blijkt hij de bewuste garagebox ook te huren.
0: Nou,
1: hoe kan je dan zeggen dus, dat je dat niet weet van...
0: dus niet van mij.
1: Ik weet niet wat... Nou ja, oké.
0: Okay.
1: Maar goed, ik kan zien dat het zulke dingen... En er zit een foto bij. Nou, daar liggen wat
0: waar. Ja,
1: dat
0: is zo niet normaal, hè?
1: Kijk, die tonnen met vloeistof, die staan er dan niet op. Maar goed, daar heb je wel een visueel beeld bij, denk ik.
0: Ja.
1: Maar goed, je ziet het is dichterbij dan u denkt.
0: Zeker weten. Lambada.

0: Lambada gedanst hier in de studio en ja, altijd lekker gezellig om dat hier in de studio te doen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat dat, dat ook zomaar kan natuurlijk hier. Maar we gaan over tot de orde van de dag en dat is dit.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Gerald, hele goedemorgen.
2: Goedemorgen Nico, goedemorgen Gerrit.
0: Rustig.
2: Druk, hè. Het is voor financiële ambtenaren van gemeentes is er nu een najaarsnota tijd. Dus dat betekent rekenen en overzichtjes maken en nog een keer rekenen en opnieuw overzichtjes maken.
0: En verantwoorden. Ja,
2: en weer rekenen. Ja,
0: precies. Ja. Maar goed, het weer.
2: Ja. Nou ja, het is uiteindelijk weer of wederom rustig geworden na de neerslag van gisteravond. Tot aan vanmorgen toe in Stolwijk was dat 6,6 mm. Dat heb ik ook op de site geschreven. En het valt eigenlijk wel mee hoor, want er waren gebieden die veel meer regen hadden. Met name het noorden van Nederland, ook het oosten van Nederland. En ja, op dit moment is het net over de grens in Duitsland. Is het behoorlijk stevig aan het regenen met pittige buien. Hebben wij allemaal geen last meer van. Dus nu dan was er nog wat gespetter vanmorgen, maar dat trekt allemaal weg. En uiteindelijk komen we dan in heel rustig vaarwater en gaat de lucht uiteindelijk breken. Brede opklaringen komen vanuit het zuiden aan. Nu nog net onder het randje, maar straks gaat het zonnetje uitbundiger schijnen. En dan nou is het alleszins acceptabel met temperaturen zo'n 19 à 20 graden. Dat is te warm voor de tijd van het jaar, maar ik denk dat daar niemand om zal malen dat het te warm is.
0: Nee.
2: Dat is meestal zo. En dan vanavond, ja, dan gaat het laat in de avond helemaal opklaren. En dat betekent dat het dat de warmte kan uitstralen. En dan kan het behoorlijk afkoelen tot onder de 10 graden in de Krimperwaard. Of er dan al mist ontstaat, ja, het zou al kunnen. Maar er blijft net voldoende wind staan, denk ik, om het meeste te doen verwaaien. Maar het zou toch kunnen vanmorgenochtend wakker worden en dat het toch niet helemaal vrij zicht is. Maar ik denk dat die kans niet zo groot is. Dat we dan wel krijgen morgen is een, zoals het eruit ziet, een stralende dag. En dat komt omdat we recht onder het hoge drukgebied zitten, wat over ons heen komt. Veel zon, temperatuur ook dan weer zo'n 18, 19 graden. Nog steeds zo warm voor de tijd van het jaar. En ja, dan gaat de wind langzaam draaien naar het zuidwesten. Dat is op zichzelf niet verkeerd hoor, want het hoge drukgebied blijft ons weer beïnvloeden. Dat betekent dat het heel rustig blijft. Alleen misschien voor het mooi een beetje te rustig. Want met die zuidwestelijke stroming komt dan iets vochtigere lucht naar ons toe. En als er ook nog eens een keertje de wind bijna helemaal wegvalt, dan gaat er zaterdagochtend mist ontstaan. Ja, dat kan wel een paar uur duren voordat dat echt helemaal weggetrokken is. Dan in de loop van de middag wel weer opklaringen, brede opklaringen. Temperatuur ook dan weer 18 graden. Alleen ja, dat oplopen van die temperatuur gaat niet zo snel als dat het hele dag zonnig zou zijn. En dan zondagochtend eigenlijk precies hetzelfde laken en pak. Eigenlijk duurt die mistkans wel voort tot en met dinsdag. Waarbij we dus iedere ochtend kans hebben op mist. Overdag temperatuur 18, 19 graden. Misschien dat we op dinsdag eventjes de 20 aan gaan tikken. Maar of je dat echt merkt, dat vraag ik wel. Vandaag gaat ook namelijk de wind weer wat toenemen. Maar ja, al met al droog weer. En dat allemaal veroorzaakt door de hoge druk. Er komt wel een einde aan die droge periode. Hoewel de modellen nog niet helemaal overtuigend het met elkaar eens zijn, lijkt het toch dat wij vanaf woensdag zo'n beetje onder invloed komen van een storing. Die duikt tussen de twee hoge drukgebieden in die ons weer tot op dan bepalen. En dat betekent dat wij woensdag dan al rekening moeten houden met buien. Die gaan in de loop van de ochtend gaan die ontstaan met een noordwestenwind. Temperatuur gaat ook naar beneden, graad of 16. Nog steeds normaal dan voor de tijd van het jaar. Maar ja, die depressie zorgt wel dat de boel op gang gaat komen met op de oceaan. De ene storing naar de andere storing gaat zijn weg naar ons gebied vinden, naar West-Europa. De hoge druk blijft vooralsnog voorlopig dan helemaal achterwege. Dat gaat zeker door tot 16, 17 oktober, waarbij we regelmatig dan regenbuien gaan krijgen. De wind gaat nu dan ook toenemen. We hebben nog niet echt kans op een storm. Maar goed, het onstuimige komt langzaam tevoorschijn. En de temperatuur, die gaat natuurlijk langzaam maar zeker dalen. Want het volgende week einde, nou, ik denk dat we dan in ons handen mogen knijpen als we de 15 graden halen. Maar ik denk dat we dan niet eens verder komen dan een graad of 13 bij behoorlijk wat regen. Dus ja, vanaf aanstaande woensdag dan gaat het achteruit met rasse schreden met het weer. Maar ja, goed, we zitten dan al half oktober bijna. Dus dan mag het onderhand wel een keer een beetje herfstig gaan worden, toch?
0: Ja, nee, dat is inderdaad zo. Maar wordt het net zo slecht weer als dat er in Spanje nu is met de heer rond Barcelona en zo?
2: Nee.
0: Daar valt wel wat regen, zeg.
2: Ja, maar dat heeft meer te maken met de hele warme Middellandse Zee. Okay. Dat gaat daar nog wel een paar dagen voortduren. En langzaam gaat dat hele neerslaggebied, want het wordt bij dat lange front, wat eigenlijk vanaf het westen van Scandinavië, over zeg maar het zeegebied bij IJsland tot aan Groenland. Dat is een heel groot front en dat loopt tot over de Middellandse Zee. Dat gaat slepen over de langzaam maar zeker naar Italië. Dus in de loop van het weekend gaan ze in Italië slechte weer krijgen. Vervolgens is de Adriatische Zee aan de beurt. En ja, zo zakt het langzaam ook in het Middellandse zeegebied af. Maar daar klaart het wel daarna wel weer op. En dat kunnen we bij ons niet zeggen.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, dus al met al toch nog een paar leuke, lekkere dagen. Maar daarna moeten we de paraplu opzoeken.
2: Daarna de paraplu, de zuidwesten, de geitenharen sokken en alles erbij.
0: Oké. Nou, ik zal in de kast gaan kijken of ze nog passen in ieder geval.
2: Goed zo.
0: Dank je voor nu. Goed weekend en graag tot horens.
2: Succes.
0: Oké, idee. Gille van der Stelten met zijn goede uitleg weer over het weer wat er allemaal TZT gaat komen. Ja, we gaan even doen maar. Ja, doen we het allemaal.
1: Het is rond de klok van 11:30. Aandacht voor het voetbalprogramma van aanstaande zaterdagmiddag. Nico, geef ons een schot voor de boeg.
0: Nou, daar komt die schot voor de boeg in. In de vijfde klas wordt aankomende zaterdag gespeeld. En ja, leuke wedstrijd hoor. GSV Ona, dus een derby in Gouda. CVC Reewijk tegen SPV. WDS Goudrak. 7 over ASW. Sportief Kamerik Rijnstreek Gouda. En Stolwijk tegen VEB. Stolwijk dat het vorige week zo goed heeft gedaan. Zich hersteld hebbend van dat. In de vierde klasse is het zo dat er gespeeld gaat worden natuurlijk. En het is Dilettant tegen RVC 33. Dat zullen we in ieder geval op ons radiostation gaan melden. SVS uit Capelle tegen Lopik Cabau LMO. Cabau en Lopik beide staan ze bovenaan in die vierde klas. Lekkerkerk tegen Haastrecht, waarin Lekkerkerk het niet zo best doet. Maar misschien tegen Haastrecht als ze dan weer in ieder geval wat promotie kunnen doen. Moordrecht tegen Swift Boys en Bergambacht tegen IJsselmonde. Wat we dan ook in ieder geval op de zender zullen horen. En dan ook nog Zwervers IJsselmonde tegen Bonnes, die het ook goed doet. Is het voor ons een kleine stappen naar de derde klas. En derde klas is natuurlijk waarin Pekau het in ieder geval op gaat nemen tegen Streefkerk. Dat wordt een uitwedstrijd voor Pekau, maar dat zal in ieder geval lekker zijn. En dan ook nog Schoonhoven tegen Hanningsveld, waarin wij natuurlijk ook ons op de radio zullen horen. Grootammers VVSC, Heukelum tegen Altena, Drechtstreek Sleeuwijk, Arkel GSV en Herovina tegen de Albas. Hebben we nog één klasse over en dat is de klasse waarin Spirit gaat spelen. En die moet het opnemen aanstaande zaterdag tegen de mensen van Pelikaan, waarin ze vorig seizoen het niet zo ver hebben kunnen doen. En toen dus Pelikaan daar als kampioen uitkwam in die derde klas toen. GJS tegen VVAC. Nee, VVGZ moeten we zeggen. Zwervers Unitas. EBOH tegen Binnenmaas. Teolo tegen Papendrecht. Slinkerweer SV en DCW gaat ook een uitwedstrijd doen. En dat gaan ze doen in Tricht. Dat allemaal aankomende zaterdag. Daar houden wij natuurlijk de rust, eindstanden en alles wat erbij zit, houden wij voor u bij. Vanaf de klok van 2 tot aan 6 uur. Krimpenmaatsport, zaterdag 3 oktober.

0: Lady Roos, ja, dat zit hem in micro, begrijp ik.
1: Ja, dat zijn een brommetje. Er zit een brommetje in.
0: Ja, een brommetje in, ja.
1: Geen brommers, maar een brommetje.
0: Een brommetje erin, ja.
1: Kleintje.
0: Een assortiment van een kleintje, ja. Ja, jij moet even wat vertellen, denk ik.
1: Ja, dat kan hoor.
0: Hey, mooi, mooi, mooi, mooi.
1: Aanstaande dinsdag is er weer een ontmoetingstafel in de Korf bij La Retraite. Elke dinsdagochtend vanaf opent La Retraite haar deuren voor een gezellige ochtend samen. Aan de ontmoetingstafel hebben we een speciale ontmoetingstafel gecreëerd waar kan worden genoten van een kopje koffie, thee en met huisgemaakte gebakje voor €5.
0: Kijk.
1: Een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te gaan ontmoeten, bij te praten of samen te genieten van een warme of ontspannen sfeer. Let op, deze aanbieding geldt natuurlijk alleen voor de ontmoetingstafel. Natuurlijk. Dat je niet ergens anders gaat zitten, ja, dan kan dat natuurlijk niet. Dus alleen voor de ontmoetingstafel.
0: En hoe moet ik dat zien, ontmoetingstafel?
1: Nou ja, goed.
0: Er staat een tafel middenin?
1: Er staat een tafel. En dan kan iedereen aanschuiven, praten over wat je meemaakt misschien. Of dat je contact zoekt en zulke dingen. Dat is het punt. Omdat,
0: is dat voor eenzame mensen en zo?
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Onder andere, ja.
0: Want we weten dat wel. Tuurlijk weten we dat wel. Maar er zijn heel veel eenzame mensen.
1: Ja, maar het is natuurlijk proberen om die mensen uit huis te krijgen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk... Het start daarvan. En misschien is dit een dingetje wat werkt. Dat doet het al een aantal weken. Dus maar ja, vandaar dat ik het even herhaal.
0: Ja, ja.
1: Dan misschien zeggen de mensen van die luisteren. Nou, laat ik ook eens een bakje gaan doen daar.
0: En weet jij ervan dat het loopt?
1: Nou, wat ik begrepen heb, is die tafel zit vol.
0: Oké. Okay.
1: Dus wat dat er gaat, loopt het wel. Dus,
0: ja.
1: Maar kijk, ik weet niet of er dan wisselende gasten zijn. Want ik ben er helaas niet geweest. Ben
0: nee,
1: niet
0: nee,
1: eens
0: nee, nee, nee.
1: Maar goed dat het elke keer georganiseerd wordt, neem ik aan dat het werkt. Dus,
0: ongetwijfeld.
1: Daar gaan we.
0: Ja, daar gaan we het zeker noemen. Ja. We gaan over tot orde van de dag.
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.
2: Ongeveer 11:45. Tijd voor een rasechte Drent. Jannes.
0: Het gevoel van samen zijn. Jannes.

0: Het gevoel van samen zijn, ja zeker. Prachtige single dus van Jannes. Jannes die we altijd draaien.
1: Ja, het blijft altijd lekkere muziek, hè?
0: Toch is altijd een prachtige muziek.
1: Zeker, hè?
0: En die we altijd draaien rond de klok van 11:15 of weer.
1: Ja.
0: En dan denken we ook een beetje van, we gaan bijna naar huis. Maar dat doen we nog niet.
1: Nee.
0: Ik
1: heb bijvoorbeeld, kijk, iedereen heeft het over een e-reader, weet je wel. Dat je, veel mensen hebben dat. Maar wil je een keer voorgelezen worden, dat kan ook.
0: Oh,
1: en dat is in de Grote Haven 2 in Haastrecht.
0: Aha.
1: De bibliotheek. Dat is dus, even kijken welke dag dat het is. Dat is dinsdag, volgende week. Voorlezen is niet alleen gezellig, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van het woordenschat. Daarnaast ondersteunt het voorlezen van het concentratievermogen en stimuleert het de fantasie.
0: Ja.
1: Wekelijks vindt een woord voor een lees half uurtje ook voor peuters plaats. Nou, de aanmelding is er niet nodig. Je kan gewoon binnenlopen tussen 10:30 en 11:30. Dan heb je een e-reader live. Zo noem ik het maar.
0: Okay.
1: Dus dat gaat wel. Ja, leuk initiatief.
0: Ja, nee, dat zeker. Dat is hartstikke leuk, in ieder geval. Dan kan je eigenlijk luisteren naar een boek.
1: Ja. En wordt er gewoon voorgelezen.
0: Ja.
1: En op zichzelf is dat ook wel leuk, natuurlijk.
0: Damien van Os.
1: Ja.
0: Die kennen wij niet, hè?
1: Nee, zeg maar even niet. Maar ik zag hem ook staan.
0: Ja, die is binnengekomen in de Oranje Top 30 op nummer 20... En de Oranje Top 30 die bij ons ook altijd uitgezonden wordt, iedere dag. En met wekelijks nieuw. Is binnengekomen op nummer 20. En wij dachten van nou, dan gaan we die maar even draaien. En Heart to Cat, Damien van Os.

0: En ja, hard to get. Hard to get. Nou, ik weet niet wat dat hard to get, wat houdt het in? Hard to get?
1: Ja, dat is moeilijk te krijgen.
0: Ja, dat ja, moet
1: dat. Dat een beetje op neer.
0: Ja.
1: Eens even kijken. Open repetitie, popcorn, topas.
0: Kijk.
1: Dat is natuurlijk ook nog even te vermelden. In 13 huizen in Krimpanderlek. En dat begint om 8 uur. Dat is, even kijken, waar zit hij? Maandag, 5 oktober.
0: Oh.
1: En even kijken, waar zit hij? Oh, hier. Houdt in september en oktober 4 open repetities voor belangstellenden die kennis willen maken met het koor. Nou, het kan nu nog alleen op 5 oktober dan. Kunnen geïnteresseerden vrijblijvend langskomen om de sfeer te proeven en misschien ook om mee te zingen. Iedereen van 18 tot 80 plus is uiteraard welkom. De auditie is niet nodig. Popcore Topas bestaat sinds 2006 en telt ongeveer 45 leden. Het koor staat onder leiding van dirigent Celina Schrutz. Het repertoire is breed en varieert van ballads tot meezingers tot hardrock. Dus dat zit er ook in.
0: Okay.
1: Nou, de zaal is bereikbaar via de zijingang van het gebouw. Nou, en de koffie staat uiteraard klaar.
0: Zo, dat is lekker. Nou, ja. Een bakje doen. Aan de dijk.
1: Ja.
0: Bloedend hart.

0: Oh, mijn nieten stelpen, bloedend hart. De dijk, ja, ook niet meer bij ons. Hè. Dat,
1: nee,
0: ja, dat is wel vreemd natuurlijk allemaal. Maar ja, het is niet anders. Ik bedoel, ze zijn allemaal gestopt. Ze hebben allemaal een leeftijd dat je zegt van nou, dat gaat gewoon weg.
1: Toch? Ja, helaas is dat, dat zo.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk.
1: Ik kan er niks aan doen.
0: Nee. Nee. Nee, en dat is natuurlijk jammer. Maar ja, goed, het is niet anders. Wij willen natuurlijk graag een beetje op de hoogte houden van alles wat wel en wee. En dat hadden we natuurlijk graag willen doen. Maar ja, goed, het is niet anders. We hebben dit, de volgende mijn, toch? Dit.
1: Ja,
0: dat
1: schiet erop.
0: Het is
1: 2 minuutjes voor 12 voor naar huis gaan.
0: Ja, anderhalf minuut.
1: Dus nou ja, goed, we hebben het weer met plezier gedaan, heet dat, hè?
0: Absoluut, heel veel plezier gedaan op deze laatste donderdag van de week. En de eerste van de maand, 1 oktober. En volgende week komen we heel graag bij u terug met weer 3 uur lang Goedemorgen Knippenwaard met Gerrit en Nieke.
1: Zo is dat. En ik hoop dat het weer niet zo negatief is dan op die donderdag van die laatste week. Maar goed, dat zien we dan mooi.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Maar ja, goed, het is niet anders. Nee, nee. We hebben het ermee te dealen dan, zeggen ze
1: ja,
0: toch?
1: Helaas wel, ja.
0: En vooruit maar weer. We hebben het nu in ieder geval graag gedaan. We komen volgende week. Nee, aankomende zaterdag ben ik aan het presenteren hier ook. Wat betreft het sportprogramma van 2 tot 4. En dan zullen we zien wat het dan weer gaat worden. Nu zeggen wij dat we het zeggen wij goed weekend.
1: Ja, zeker.
0: En maak er iets van en houd het tussen de lijntjes. En doe voorzichtig met alles wat je tegenkomt. En wat ons betreft zeggen wij heel graag een keer tot horens.
1: Tot horens, hoi hoi.
0: Hoi hoi, dag en tot kijk. Doei.
2: De uitzendingen van RTV Krippenewaard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
3: U luistert naar RTV Krippenewaard.
4: Dit is het nieuws.
5: Het is 12 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de 2 buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
8: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
9: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval?
4: En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
10: Ja. U luistert inderdaad naar het wekelijkse programma genaamd Jazz in de Polder. En dat is altijd op een donderdagmiddag van 1 tot 2 uur. En er wordt gepresenteerd en geproduceerd door Arie Kooi. En dat doet trouwens de techniek. En mijn naam is Rudolf Petter. En elke donderdagmiddag hebben we een item. En deze keer is het van dit, van dat, van alles wat. Dat item doen we al jaren. En ik heb een mooi voorbeeld meegenomen van het item. En ik dacht gelijk aan de Amerikaanse jazzmuzikant Roland Kirk. Hij is geboren in 1936 en werd 41 jaar oud. Hij speelde vele instrumenten en het waren wel erg veel. Maar hij speelde ze tegelijk in verschillende toonsoorten. Werd blind toen hij 2 jaar oud was. Hij studeerde jarenlang op een bijzonder moeilijk blaastechniek. In het aankomende nummer blaast hij tegelijk met op 3 saxofoons een dwarsfluit. En dat gebeurde in 1961. En dat werd geleid door Hank Jones, piano, Wendell Marshall, bas en drummer Charlie Purcell. Dat zijn 3 zeer goede muzikanten. Roland Kirk wordt pas echt serieus genomen. Nou, gelukkig. Hier is het begin uit zijn carrière. En het is ook uit de Funesperiode. Dat hoort u uit zijn solo op fluit. En het nummer is Street for the Festival.

Roland Kirk, natuurlijk een uitstekende muzikus om thema van dit, van dat, van alles wat te openen deze middag. Ja, we zijn tot 2 uur bij u met dit mooie thema. En ik heb gekozen als eerste bijdrage aan dit programma voor aandacht voor het overlijden van Cassandra Wilson, Amerikaanse zangeres en tweevoudige Grammy-winnares. Cassandra Wilson is op 2 september op 70-jarige leeftijd overleden in haar geboorteplaats Jackson, Mississippi. Niet bekend wat de oorzaak van haar overlijden is. Ze was gewoon ziek en ze zou dus de afgelopen North Sea Jazz Festival ook opgetreden hebben. En dat optreden is gecanceld. Cassandra Wilson. Muzikale chameleon. Ze mengde moeiteloos jazz met blues, country en pop en funk. En met haar lage, rokerige en warme timbre gaf ze elk nummer een unieke en hypnotiserende sfeer. Van grote invloed gedurende Wilson's carrière was de muziek van Miles Davis. Ze verzag instrumentale werken van de trompetist van nieuwe songtesten. Gooide songtesten titels om en koos juist voor een persoonlijke en diepe interpretatie van de composities van Miles Davis. Hoogtepunt, en van dat hoogtepunt gaat u dadelijk muziek beluisteren, was het album Traveling Miles, uitgegeven bij Blue Note. En daar staan een hele bekende nummers op die geïnspireerd zijn door de muziek van Miles Davis. En onder andere heeft ze een prachtige uitvoering, weliswaar geen nummer van Miles Davis, maar een nummer wat hij wel mooi heeft uitgevoerd, time after time. Voor deze uitzending heb ik gekozen voor het nummer Traveling Miles, een beetje het titelstuk van de cd van Cassandra Wilson. En Traveling Miles, dat betekent vele mijlen reizen dus. Cassandra Wilson.

0: weer een goede zanger.
1: Ja, ja. Cassandra Wilson, ja.
0: Ja,
1: ja, niet echt een jazzzangeres en meer voor de blues natuurlijk. Steve Coleman op alt-sax.
0: Oh, ja. Ja. Ja. Ook zo'n blazer die onderschat wordt.
1: Mm.
0: Ja. En daar speelde ik ook nog een bij Miles Davis, dacht ik. En dat werd ook zeer onderschat, zeer goed wordt. Goed. Alt-saxofonist Jasper Staps is ook componist, arrangeur en dirigent van de Paradox Jazz Orchestra. En jazzpianist Randrick Fredericks geeft ook les klassieke muziek op diverse conservatorium. Allebei heel druk, dus bekend in de sector jazz. Ze zijn meer dan 25 jaar vrienden en hebben allebei een geheime liefde, namelijk West Coast jazz. Nou, dat is een hele mooie liefde is dat. Een muziekstijl uit de westkust van Amerika, uit de 60e en 70 jaren. Wat nauwelijks meer gespeeld wordt via concerten en dergelijke. Hier een opname uit 2024, The First and Last. Eindelijk de eerste, daar zijn we dolblij. Bassist is Matthijs Nieuweleski en drummer is Mitchell Dame. Hier een nummer, een compositie van de pianist en de alt-saxofonist Kerrins.

0: Rembrandt.
1: Ja, goede muzikanten. Ja, en... Rembrandt vind ik een beetje onbekend, maar het is wel een hele goede pianist.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, zeker. Ik wist niet dat hij les gaf alleen in klassieke muziek, maar toch ook jazzbeelden. Kan je zien dat het bij elkaar wordt. Hè? Ja. En ja, het is ook een beetje, ja, je hoort Paul Desmond.
1: Ja,
0: en,
1: ja, klopt. Ja, ja.
0: Ze zijn natuurlijk verliefd op die.
1: Ja, goed zo. Ja, dan ben ik aan de beurt. En ik heb gekozen voor de genomineerde, voor de rest van het programma, voor de genomineerde van de Edisons. Dat is een muziekprijs die op het vlak van klassiek en jazz world wordt uitgereikt. Altijd in oktober en in begin augustus zijn de genomineerden bekendgemaakt. En er zijn een aantal categorieën die komen in de rest van het programma wel aan de orde. Een van de categorieën is nationaal vocaal. En daar zijn de genomineerden. Even kijken hoor. Fee Klaassen is genomineerd. En ik dacht dat ik er vlug door kon bladeren, maar dat lukt dan niet. Maar onder andere is ook de volgende album genomineerd. Het Paradox Jazz Orchestra. De laatste uitgave daarvan. Remembering the Sky Masters en The Vocal Years. En daar is Anna Sariersen dus genomineerd. En dat is een hele terechte nominatie. Nou, de verschillende categorieën en de verschillende genomineerden komen in de loop van deze uitzending aan de orde. En u gaat dus eerst luisteren naar Anna Sariersen met het Paradox Jazz Orchestra. En het nummer heet It's All Right With Me.

0: goede cd en een terechte nominatie, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Wat we net laten horen toen hij Altsak speelde. Maar het is een voortreffelijk orkest. En nu gaat hij, is hij klaar met de Skymasters, hè? Was ik. En nu gaat hij verder met andere
0: orkesten.
1: Nummers.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, geweldig, Harry. En wij hebben ze gezien. Zij zong toen bij Kiek en Sprangers in...
0: En toen we in Soest geweest zijn. Soest, ja, was toch Soest?
1: Ja, en toen had ze gezongen en toen knuffelde de moeder. een heel jong meisje. Hè,
0: ja.
1: Een heel meisje. Ja, prachtige carrière. Goed, nou ben ik aan de beurt. Ik wacht nog eventjes met die nominaties, daar kom ik straks in. Maar eerst een belangrijk onderdeel in de jazz. En dat is natuurlijk de improvisatie. U weet wel hoe dat gaat in de muziek. Men improviseert via een instrument of een stem of een melodie. In de jazz is het een zeer belangrijk onderdeel, de improvisatie. Nou, in het kort, bij een solo herkent je ook gelijk haar of zijn karakter. Rustig en kalm, introvert en dergelijke. En natuurlijk ook andersom. Vooral in de ballads zijn die solo's goed te volgen. Ik heb hier een prachtig voorbeeld meegenomen van het kwartet van baritone saxofonist Jerry Mulligan. Die speelt er mee, nou, trompetist Art Farmer, Bill Grove Bas en drums Dave Bailey. Hier een compositie van Richard Rodgers. Hier met een bekende improvisatie op een bekende ballad. En dat is My Funny Valentine.

0: My Funny Valentine van Rita Reis. Ik weet niet van wie allemaal, want deze tekst, dat nummer is wel ontzettend veel gecoverd door hele goede jazzmuzikanten. Waaronder dus ook Jerry Mulligan. Ja. Ja.
1: En inderdaad, je kan de improvisatie kan je volgen. Dat toonsoort.
0: Ja. Ja, geweldig. Nou, weer een genomineerde van de Edison Jazzprijs. Ik meen dat ze eind deze maand, maar ik weet niet of ze op de televisie en in welk programma ze gepresenteerd worden. De klassiek nominaties die worden beloond in het programma Podium Klassiek op de zondagavond. Maar ik weet niet of ze Jazz and World erin meenemen. Ik hoop van wel eigenlijk. Ja. En dat is een pianist die wonderbaarlijk genomineerd is in internationaal vocaal. Kenny Barron, voor zijn mooie album Songbook. En het bijzondere daarvan is dat zijn composities van teksten voorzien zijn. En die worden dus door verschillende zangeressen op het album Songbook uitgevoerd. En daar staan hele mooie namen bij, maar ook hele onbekende namen. Want heb jij wel eens gehoord van Tyrek McDowell?
1: Nee.
0: Nee. Ikap de Quelle. Nee, allemaal onbekende namen. En die bij mij enigszins bekend voorkwam was de zangeres Anne Hampton Calloway. En die heeft dus, zingt de tekst van de compositie van Kenny Barron op het nummer Cooks Bay. Anne Hampton Calloway.

0: ik zit te denken, als je goed bent, dan zoeken we elkaar ook op. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Want hij is ook een zeer goede pianist. En goed, zo, daar is niks mis mee. Goh, ik vind het ook wel een goed idee om iemand uit te nodigen die goed kan begeleiden.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Zeer goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, het is dus een album van de pianist zelf. De pianist. Dus ja, ja.
0: Ik vind dat een goed idee eigenlijk. Want meestal zijn het Nijsselkaar Boulet, hè. Een voortreffelijke begeleider van Ben Klaas enzovoort enzovoort. En die zitten altijd in de schaduw. Ja, goed. Ik heb ook genomineerden meegenomen voor de jaarlijkse Edison van 2026. Hij vertelde het al. En ik wil graag aan u voorstellen uit de categorie Jazz Nationaal het genomineerde Sushi Veeneman Sextet, via het prachtige album The Art of Letting Go. Uitgegeven door het actieve Nederlandse label Sense Records. En ik wil graag dat Sextet even aan u voorstellen. Suze Veeneman speelt hier trompet en bugel. Vincent Veeneman, haar broer trombone. Jasper van Damme altsax. Timothy Benders piano. Thijs Klaassen bas. En Wouter Koenen drums. Een zeer goed stel. Een bekende muziekjournalist schreef, ik citeer: zij verdient een Edison in verband met een van de mooiste Nederlandse producties van dit jaar. Nou, tenslotte nog dit. Dit album is te herkennen aan een prachtige foto van een zwaan. Hier is de belt uit het album genaamd

0: Of ik hoop dat zij winnen, want het is zeer zeker de moeite waard. Een prachtig album, ja. Hele mooie nummers.
1: Moest wel even over de tijd. Het is toch een van de kortste nummers.
0: Ja, ja. Goed, en er is ook nog bij die Edison's nominatie een hele aparte categorie. Dat is nieuwkomer. En een van de genomineerden op die nieuwkomer is de Weense pianist Aceo Vrieshager. Ik had er nou nooit van gehoord, maar het maakte mij nieuwsgierig. Het feit dat hij al genomineerd was, betekent dus dat hij kwaliteiten bezit. En ik heb dat cd pas geleden besteld en beluisterd. En het is werkelijk een fenomenale pianist. En ik heb gekozen voor een wat kort nummer, dat past beter in dit programma. Maar de wat langere nummers, daar is hij excellent, om het zo maar te noemen. Echt een hele goede pianist, een aparte levenswandel of muzikale wandel, hoe je het moet noemen. Want hij is klassiek opgeleid in Wenen. En hij heeft deel uitgemaakt van een jongenskoor. En is toch een beetje verslingers geraakt aan de jazz. En heeft achtereenvolgens gestudeerd in Rotterdam, het conservatorium, en in Den Haag. En hij woont nu in Nederland, dus Aceo Vrieshager. En de cd die heet Bouwei en The Art of Living. En ik dacht eigenlijk de Bouwei dat een mevrouw zou zijn. Maar Bouwei is, ik weet niet precies uit welke godsdienst, uit welke levensovertuiging. Maar het betekent dus laat alle zaken maar op je afkomen. Ja, dus dat is de titel van de cd. En op zich is dat een hartstikke mooie keuze. Bouwei of The Art of Living. Aceo Vrieshager. Ik ga de andere namen niet noemen, maar wel de Nederlandse trompetist Koen Smits, die op twee nummers meedoet. En ik heb gekozen voor het nummer Healing. En Koen Smits, die speelt daar prachtig trompet.

0: Ja, bedoel ik.
1: Ja. Met instemming van Roelof dring ik even voor.
0: Prachtige productie.
1: Ja, zeker weten. Zeker ja. Heel mooi. Ja. Binnenkort zal ik er nog eens een nummer van draaien. Ja. Maar er is ook een publieksprijs waar dus het publiek op kon stemmen. En dat heb ik gedaan. En ik heb gekozen voor een nummer wat u zo dadelijk gaat beluisteren. Althans, een gitarist die u zo dadelijk gaat beluisteren. Dat is Julian Lager. Die heeft bij Blue Note een mooie album Scenes from Above uitgebracht. En van die cd gaat u luisteren naar het nummer Something More en Julian Lager, Noorse gitarist. Die speelt daar onder andere samen met de organist John Medeski. Something More.

0: che een bekend label.
1: Ja.
0: En dan schiet het erg op natuurlijk. Ja, prachtige toon. En fijn. Ja, ik mag het afsluiten.
1: Ja. Ja. Volgende week.
0: Ja, oh ja, dat moeten we even vertellen. Ik hoop dat ze staan hier in rijen al woensdag. Donderdag. John Coltrane.
1: Ja, oké. Okay.
0: 100 jaar geleden is hij geboren en er wordt veel aandacht aan besteed, over heel de wereld trouwens. En Jesse de Polder natuurlijk ook. Nou, dus ik zou zeggen, luisteren volgende week donderdag van 1 tot 2 uur Jazz in de Polder met muziek van John Coltrane. Goed, en ik mag afsluiten met ook weer een zangeres. En dat is P. Klaassen. En dat is haar waarschijnlijk, als ze een eetzoek krijgt, is het de 5e.
1: Zo.
0: Want ze heeft al 4 te pakken in 2009, 2 stuks in 2018, met 2 verschillende cd's, en eentje uit 2022. Nou, wat is genomineerd? Namelijk de cd Shoeprint. En ik heb uitgekozen een klein stukje van Simple Song. Hier is Veeglaas.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon, heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhovens een kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Ik krimp in Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de nieuwe polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: TV Krimpeler Wijd. Het ritme vanuit het Groene Hart.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: Krimpen en Waard. De uitzendingen van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

0: info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groenhart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl. When the going gets tough.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Trio-info.
1: Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober een avond van muziek, aanbidding en ontmoetingen. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de opleiding.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Donderdagavond, 6 uur, Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws, dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
5: Hey, hallo, welkom en gezellig. Een hele goede avond. Nou, we zitten er weer helemaal klaar voor, dus ik zeg let's go. En ja, het is de eerste donderdag van oktober. Nou, zo bizar. En ook deze week zijn we er gezellig weer bij tot 7 uur. En luister je lekker met mee tijdens de 58e editie van Urban Vibes met Quinty. Superleuk. En ook vanavond is het weer tijd voor wat lekkere Urban Vibes. Ik heb even met het uitgaan van afgelopen weekend heel veel nummers weer herontdekt en geshazamd. Want ja, ook ik weet niet alle nummers zo uit mijn hoofd. Dus die zitten er lekker tussenin verwerkt. En ik ga straks nog wel even wat meer vertellen over waar ik ben geweest. En ja, ook vanavond de verschillende soorten genres muziek. Namelijk Urban Afro R&B en natuurlijk een snufje Hollandse hits. En ook deze week bespreek ik weer onderwerpen zoals alleen positief nieuws, mental health en mindset. En luister je ook deze week weer naar een andere zonnige hit van de week. En ja, ik was al bezig met de Instagram post. Want ja, we hebben weer even een lekkere nieuwe versie van Champal. En dat is dus de nieuwe J or Nee. Ja, Urban Vibes J or Nee hier tijdens Urban Vibes met Quinty. Dus ik ben bezig met het met ja, de story van Instagram. Dus kunnen jullie straks lekker stemmen. Weet je nou niet wat dat inhoudt? Nou, elke week of om de week een beetje. Laat ik een nieuw nummer horen. En dan is het aan jullie, luisteraars, om te beslissen. Wil ik dit nummer vaker horen? Jee of nee? En dan kan je dus op Instagram, volg me even, @urbanvibes.quinty, stemmen. Ik zag hier even iemand door de bosjes heen gaan. Dus ik was even alert. Kan je dus stemmen van wil je dit vaker horen? Jee is ja, nee is nee. En aan de hand daarvan hoor je ook steeds vaker de nummers die genoeg stemmen hebben terug tijdens Urban Vibes met Quinty. Mega leuk. Dus ja, ik heb het al gezegd. De nieuwe van Champal staat voor jullie klaar. Steel Machine.

Steel Machine van Sean Paul. Ja, dat was weer het jee or nee nummertje van deze week. En de poll staat nu live, dus stemmen, stemmen, stemmen, zou ik zeggen. Leuk. En ja, we zijn aangekomen bij het mental health en mindset onderdeel van deze week. En ik begin eventjes met een quote, of met een ja, leuk gedichtje die ik tegenkwam. Of gedichtje, een leuk stukje die ik tegenkwam op Instagram. Ja, moet ik even hardop denken. Ik heb hem net opgeslagen namelijk. Van Piekermeisje uiteraard. Want ik vind haar ja, mega leuke en interessante posts delen. Nou ja, ik zoek me zo wel op. We gaan eerst eventjes naar iets anders. Wat een beetje voor de oudere generatie is. Maar niet onbelangrijk. Want dat heeft ook met ja, je held en ook wel een beetje mindset te maken. Namelijk op woensdag 14 oktober van 2:30 tot 3:30 middags is het Vitaal Festival. Ja, de eerste keer wordt die georganiseerd in Schoonhoven. Op de Oranjeplaats 45B. Nou ja, als je dus uit Schoonhoven of omstreek komt, weet je wel dat dat het plein is bij de huisarts, apotheek en het welzijn. Krimpende Waard. En ja, ik mocht dus afgelopen dinsdag weer presenteren bij de Waard aan tafel. En dit onderwerp kwam voorbij. Jelle en Lars kwamen vertellen. En het was echt mega leuk. Je kan ja, gratis metingen doen. Ogen, gehoor, bloeddruk. Er zijn informatiekramen. Er is valpreventie. Dus tips om stevig op je benen te blijven voor de oudjes. Ja, dat bedoel ik alleen maar positief. Voor de oudjes onder ons. Maar je kan ook je oma, opa, buurman, buurvrouw, vader, moeder lekker meesleuren. En zeggen, kom, we gaan lekker even naar het plein om lekker even daar te, ja, te kijken en te ondernemen. Je kan ook je eigen smoothie fietsen. Nou, daar ben ik echt heel enthousiast over, want ja, dat lijkt me gewoon echt mega leuk. Dus ik ga zeker even een kijkje nemen, ook al ben ik zelf nog vitaal genoeg. Maar ook als je vitaal genoeg bent, kan je ook lekker langskomen natuurlijk. Dus dat

Mava Joe met Big Ass. En dat was het derde nieuwe nummer van deze avond. En ja, we kunnen ook gewoon lekker oude hitjes draaien natuurlijk. Ja. Wie maakt jou op dit moment gek?

Hard Jodeling, 2007 zei ik al. En ja, straks om 6:30 hoor je het weer. En natuurlijk de zonnige hit van deze week. Is een kort nummertje deze week. Dus dat is altijd wel even lekker. Maar goed, daar straks over meer. Want ik zei al in de intro van dat ik uit ben geweest afgelopen weekend. Namelijk vrijdagavond en zaterdagavond. Nou, ik ben best wel een beetje trots op mezelf. Want ik had vanaf het begin een soort van, ja, dat vul je dan ook weer negatief in. Verwacht dat ik helemaal verrot zou zijn. Katje. Nou, niet lam, want ik drink niet. Maar gewoon helemaal verrot en naar de kloten. Excuus voor mijn taalgebruik. Maar dat viel echt reuze mee. Ik was het wel flink zat. Maar ja, het verliep best wel lekker. Dus vrijdagavond ben ik met Demi, Eline, Melody en ik zijn we met z'n viertjes lekker gaan uit eten in Scheveningen. En daarna naar Vunzige Deuntjes geweest. Nou, we hebben het met z'n vieren heel erg veel lol gehad. Het feestje was mooi. Maar ik heb dus even lekker wat nieuwe nummers. Of nou ja, niet nieuw, maar nieuw voor op de radio bij ons hier wel. Wat nummers gesazamd. En daarvan is dit er eentje. I do my voice on this beat.

0: Bianca, Aya Star en Oh My Lee. En ja, het is vijf voor half zeven. En we gaan even kijken wat de weergoden voorspellen. Ik hoop in ieder geval dat het vanavond droog blijft. Maar zo ziet het er wel uit, want mijn was staat nog buiten. En ja, we gaan even kijken. Want morgen, even spieken. Ja, morgen staat lokaal met een laaghangende bewolking of mistbanken in de polders. Maar al snel klaart het breed op. Onder een veelal strakke blauwe lucht warmt het op naar een zeer aangename 20 graden. Nou, dat is altijd lekker. En het weekend 3 en 4 oktober, zowel zaterdag als zondag, laten een standvastig weerbeeld zien. Dus nou, hè, dat is ook wel eens fijn. De wind valt nagenoeg stil, wat betekent dat de nachtelijke mist 's ochtends met name in de open gebieden, zoals de Krimpenerwaard natuurlijk, even kan blijven hangen. Maar zodra deze oplost, is het heerlijk terras of wandelweer. Vul maar in wat je gaat doen. Met een maximum van rond de 19 à 20. graden en het blijft de hele week droog. Nou, dat is ook lekker. En ja, na het weekend maandag en dinsdag de nieuwe week. De eerste week van, de eerste gehele week van oktober. Houden de zachte temperaturen gewoon lekker aan. Rond die 19, 20 graden. En ja, dat is eigenlijk best wel een bovengemiddelde van de normale oktoberdagen van 15 graden. En pas woensdag 7 oktober verplaatst het hoge drukgebied zich weer en neemt de bewolking toe. En ja, is er af en toe een koelere herfstwind. Ja, komt u om de hoek kijken. Dus dat is best wel helemaal prima eigenlijk, dacht ik zo. En ja, het feestje waar ik zaterdag dan weer heen ging was de feestweek of tentfeest in Lopik. En ja, ik was het al een soort van zat. Maar degene die ik echt het leukst vond samen met mijn zus, was natuurlijk echt wel Freddy Morera. Want hij maakte er altijd echt een feestje van. Hij deelde ook waaiers uit en een knuffel en weet ik veel wat. Ja. En hij maakte het echt brocco. Nou.
1: Ai, ai, ai, even kappen nou. We hebben een groot probleem. Oké, dit is voor de fans.

Jeffrey Heesen met Bijlando 2022 en straks de leuke items van deze week. En ja, er zijn namelijk dieven geweest in Amerika die hebben iets gestolen. Maar ze dachten dat het AI-apparaten waren, maar het was iets heel anders. Wil je dat niet missen, blijf dan lekker luisteren.

0: Cuando llega el coro, ustedes van a llegar con un baigón. Tienen un mimero arriba.
1: Sha-el. Yo.
2: El Afam featuring Darrell en Noriel. En was je gisteren jarig? Ja, dat is wel iets heel bijzonders. Want gisteren was de dag dat de meeste Nederlanders jarig waren. En ja, het zijn er echt niet normaal veel. Namelijk 44.000 mensen waren gisteren jarig. Nou, mega leuk. En Urban Vibes met Quinty zal Urban Vibes met Quinty niet zijn als we gewoon nog lekker even een nieuw Urban nummer hebben.

Kleine John en Wally met City Girls. En ja, we zijn aangekomen bij de nieuwsitems. En ik zei het net al over die dieven. Nou, dat hoor je straks. We beginnen even met een soort van trend slash ja, iets wat Monica Geuze weer heeft geïnfluenced. Het gaat namelijk nu rond dat zij, ja, een filmpje van haar rond, dat ze dus een, als snack een mini beetje op een label tomatenpuree eet, zeg maar. En dat vindt ze super lekker. Maar ja, voedingsdeskundigen zeggen dus dat dat niet per se ongezond is. Maar ja, ik ging gewoon even daar goed op. Tenminste, het lijkt mij echt heel vies. Ik weet niet of ik nog wat tomatenpuree heb liggen, anders proef ik het ook wel even. Maar dat wilde ik gewoon met jullie delen. Dus heb je dat ook al voorbij zien komen, dan ben je niet de enige. En ja, want de beste frietbakker ter wereld is uitgekozen. Want nou, frituurvet, zout en mega veel aardappelen. Want in Frankrijk gingen de beste frietbakkers ter wereld de strijd met elkaar aan. Ze deden mee aan het wereldkampioenschap frietbakken. Nou, het wordt, de friet werd beoordeeld door een jury, maar ook publiek mocht proeven. En dit jaar kwamen er zo'n 70.000 frietliefhebbers op het toernooi af. En afgelopen jaar werden de frietjes van de Nederlandse frietbakker uitgeroepen tot de lekkerste van ter wereld. En hij probeerde de titel dit jaar weer te verdedigen. Maar een Franse frietbakker ging er nu met de winst vandoor. Nou, ik zie hier een friet. Zak met mayo. Nou, ik heb gelijk mega trek, maar goed. En ja, even over die dieven. Want de dieven dachten dus dat ze een hele dure AI-apparaten steelden. Maar dat bleek dus 20.000 kilo zand te zijn. Want een stel dieven in Amerika dacht waarschijnlijk ja, een enorme buit te hebben gescoord. Maar ja, dat ging natuurlijk lekker niet door. Ze gingen er mee vandoor met twee vrachtwagens van een bekend AI-bedrijf. Maar helaas voor die dieven, want de vrachtwagen zit er niet vol met dure computerspellen, maar met zand. Ja, ik vind dat mega grappig. En toen de vrachtwagens werden gestolen, stonden ze op het punt een testritje te maken. En voor die test moet de vrachtwagen net zo zwaar zijn bij een gewone lading. En daarom waren ze volgeladen met die 20.000 kilo zand. Nou, het is ook een machine, joh, die die foto die erbij zit met die vrachtwagen. Niet zo'n klein vrachtwagen, maar echt zo'n lang ding. En de vrachtwagens werden een eindje verderop weer teruggevonden. Waarschijnlijk hadden de dieven ze dus gedumpt toen ze erachter kwamen wat erin zat. Nou ja, ik ga hier dan wel weer goed op. Dan denk ik, nou, hebben ze wat gejat. En het bleek niet erin te zitten wat ze dachten dat erin zat. Nou, mega grappig. Ja, volgende nummer moet ik er even weer bij zoeken. En ja, we hebben al wat Nederlandse hitjes gehad. En daar doen we gewoon nog even lekker een nummertje bij. Want waarom ook niet? En ja, dat zijn Samuel Welte en Russo met Boem.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Iedereen bedankt voor het komen. Ja, ik download tegenwoordig mijn muziek via een andere manier. Dus soms, net was dat ook bij dat nummer van De Vloek van Barcelona, geloof ik. Dat er dan allemaal sounds in zitten, omdat het een videoclip is. Maar goed, hè? Never mind. Ja, we zijn alweer de laatste kwartier aangebroken van Urban Vibes met Quinty. Dus we vliegen er weer doorheen. Ja, ik had even zin in dit nummer. Ja, volgens mij heb ik die ook weer even opgepikt tijdens Urban's Gedeuntjes afgelopen vrijdag. Ja, de Pussycat Dolls en Busta Rhythms met Don't Ya.

Go Baby. En voordat we naar de laatste twee nummers gaan van deze avond, breng ik nog even de toets uit. En wilde ik nog even zeggen dat jullie wel even moeten opletten. Want woon jij in gemeente Lopikerwaard, Krimpenerwaard en omstreken, dan is het even een reminder dat de N210 dus vanaf zaterdag 3 oktober tot en met vrijdag 6 november afgesloten is. En het verkeer wordt in die periode dus omgeleid. En ja, er is dus lekker een rommeltje daar een beetje gaande. En wat ze precies gaan doen, geen idee, want dat is al de tweede keer. Maar ik dacht, ik gooi hem er nog even in. Want als reminder, als je erheen moet, nou, loop ik Utrecht of richting die kant op natuurlijk. Dat gezegd hebben, ja, heb ik nog even een nummertje van Freddy Moreira.

Crisscross Amsterdam, Antoon en Sujuni K met Vluchtstrook. En ja, we hebben wat meer nummers gedraaid deze uitzending, omdat ik wat kortere nummers had. Maar goed, het maakt verder ook niet uit. We hebben lol gehad. Dat is het belangrijkste. En even lekker een beetje gedanst. Ja, dus ik wil gaan afsluiten. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. De poll staat nog steeds live. Heb je nog niet gestemd op Instagram? Ga dan even naar @urbanvibes met Quinty. En dan kan je lekker stemmen in de poll. En ja, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. André zit er ook weer helemaal klaar voor. Die is met het goede been uit bed gestapt. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Zelfde plaats, zelfde tijd. Alvast een fijn weekend. En wij sluiten af met Sa en Douchi.

0: Luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 kamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen

0: algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooal aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
0: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Dat bedoel ik maar. Ik zeg natuurlijk een bijzonder goedenavond, RTV Krimpenerwaard. Vanavond vieren vanuit de studio natuurlijk. En we doen hem weer helemaal maximaal.
8: Hey, hallo. Nu van 7 tot 8 uur, André Jonkheid met een speciale aanbieding. André.

0: Ah, de kop is er wel een beetje af natuurlijk, met niks meer of minder dan Michael Jackson. Can you feel it?
1: Goedenavond. Het ritme van het groene hart.
0: Ah, dan gaat u ook in het ritme van het groene hart vanavond. Tot en met de klok van 8 uur hebben we die speciale aanbieding hier natuurlijk op je radio allemaal.
1: Dit is waar je thuis hoort, RTV Krimpenaar. André Jonkheid.
0: Ah, dan ben ik natuurlijk hier aan de microfoon. Ik zeg een bijzonder goedenavond op 1 oktober, oftewel het laatste kwartaal van het jaar. Stoptober is begonnen en deze eerste van het laatste kwartaal, of de eerste van de tiende. 1 oktober, dag nummer 274 van het jaar. Allemaal volgens die Gregoriaanse kalendertelling. Betekent dat we nog 91 streepjes te zet hebben vanaf nu. Hey, een heleboel speciale dagen vandaag, namelijk de dag van de echoscopie vandaag de dag ook. En een speciale dag natuurlijk die we vandaag ook hebben natuurlijk. En een heleboel dagen hebben we vandaag, wel liefst 8 stuks. De Europese dag van de stichtingen van de donoren. Hij is in 2013 opgericht om het bewustzijn te vergroten en het werk van de stichtingen te vieren. Verder hebben we de dag van de escape room. De escape rooms zijn al lang niet meer weg te denken uit de maatschappij natuurlijk. En ja, vandaag de dag, de nationale dag van de escape rooms. Dus heb je vanavond niks te doen, het kan nog, hè. De internationale dag van de ouderen ook. Een eerbetoon aan alle oudere personen op de wereld. De dag van de ouderen staat namelijk in het teken van het belang van ouderen in onze samenleving. Ook de internationale muziekdag, dat zegt ons meer natuurlijk, hè. Want de internationale muziekraad heeft namelijk de internationale dag van de muziek uitgeroepen. De eer van deze uitroep komt op naam van Lloyd Verjehudi Mohunen, president van de raad namelijk, en dateert al uit 1975. Daarom vandaag de dag Wereldmuziekdag. Ook de Wereldkoffiedag, lekker. Koffie, het zwarte goud ook wel gezegd natuurlijk. Vandaag de dag gedenken we de Wereldkoffiedag. En ik heb er al genoeg achter de kiezer, kan ik u vertellen. Ook de vegetarisme dag. Hebben we zo eerlijk bekennen, we hebben hier op de fijne dag niet veel op het over te melden, zeg maar, het vegetarisme. Maar in ieder geval iets wat wel toeneemt, ook in de maatschappij allemaal. En ook de dag van de dorpsondersteuner. Dat de overheid eens wat meer naar burgers zou moeten luisteren is misschien wat cliché en ook niet helemaal correct. Maar een goed begin ligt bij de dorpsondersteuner vandaag de dag. Dus een mooie dag van de dorpsondersteuner op deze eerste van de tiende, oftewel 1 oktober. Even speciale aanbieding, vergaande glorie, hits, tips, mooiste, gouden ouwe. En ook nieuwe muziek, wat dacht je hiervan? Hugo, Frans Montana, David Guetta en Aiden Martin en Shine.

Vanavond kan die lekker zijn in de nieuwe muziek van Hugo en Friends Montana, David Guetta en hij. Dan mag ik denk niet meer vergeten natuurlijk deze Shine en de Dedem. Oh, een nieuwe plaat van Vaderlandsbewoners. Vandaag uitgekomen ook deze plaat van...

0: gemakkelijk ook. Ik betaal of zal Gerrit Jan in de nieuwe plaat en de creditcard van staal.
1: Met mijn creditcard van staal.
0: Ah, ik betaal. Ik betaal toevallig wel de nieuwe plaat van Gerrit Joling.
2: Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor.
0: Dat bedoel ik maar even een beetje reclame maken.
2: Gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee.
0: Elke woensdagmiddag dus.
2: Onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur.
0: Ja, bent u weer gewaarschuwd. Kunt u lekker luisteren naar de Peter van Pelt. Thuis en onderweg lekkere muziek die gedraaid wordt natuurlijk als u in de auto zit en de file, wie weet. Ja, het was weer druk op de wegen in de Nederlandse wegen, snelwegen. Ook veel gele borden, dat betekent natuurlijk wegwerkzaamheden allemaal. Ook in oktober, het gaat allemaal door.

mijn god, zal vanavond ook sneller gaan kloppen allemaal. Tudbury, je hart voor de voetballiefhebbers, ja. Griekenland tegen Nederland staat vanavond op het programma natuurlijk. Daar in Griekenland allemaal. Het gaat gebeuren voor de UEFA Nations League. Vanavond 20:45 met een door blessures getergd Nederlands elftal. Moeten ze het opnemen tegen het Griekenland in een, in de catacombe van een stadion wat er niet om ligt er allemaal. Panathinaikos. Het stadion daar in Athene waar ze het mogen opnemen natuurlijk. Waar een hele harde clan van fans zit. Dan wel van Panathinaikos, maar in ieder geval, ze moeten het daar wel gedoemd tegen Griekenland. Wat upcoming is, wat betreft het voetbal ook. Dus het wordt niet gemakkelijk vanavond allemaal. In ieder geval 20:45 kunt u het allemaal meegemaakt natuurlijk op de Vaderlandse zenders. Allemaal hier in Nederland het voetballen van het Nederlandse elftal. Ja. Ja, wat houdt ons verder bezig? De benzineprijzen die nog steeds hoog zijn deze week natuurlijk ook. Het mooie weer natuurlijk en de records die weer gebroken zijn afgelopen dinsdag en woensdag. Ja, vandaag iets minder, maar nog steeds lekkere buiten. Oftewel na zomer in Nederland in deze september en oktobermaand waar we ingegaan zijn. En blijft het zo, we horen er straks nog wel veel meer over. En zo gaan we maar door natuurlijk wel de gebeurtenissen die er gebeuren in de wereld allemaal, hè. 1 oktober, ik zei het al op de klender, betekent ook stoptober voor veel mensen. Of voor veel mensen juist weer niet. Want ja, stoptober is het dan de maand van het stoppen met roken. Wordt u ondersteund natuurlijk met allerlei zaken allemaal om zeg maar het roken te stoppen. Het is alweer 1 oktober, dat betekent natuurlijk dat vandaag ook stoptober weer is begonnen. Allemaal tijdens deze landelijke campagne proberen jaarlijks honderdduizenden mensen 28 dagen lang te stoppen met roken. Oftewel het consumeren van nicotine. Dus niet roken, niet vapen en geen snus. Dat is het devies allemaal. Maar hoeveel mensen in onze streek roken is eigenlijk een beetje onbekend natuurlijk. Wat we wel zien dat heel veel jongeren op dit moment ook roken natuurlijk hier in de streek ook. En dit is je kans, stoptober. Je kan nog instappen, want het is nog steeds 1 oktober.

Little Lefty in Boston. Daar gaat de plaat allemaal over natuurlijk. En zo doen we hem hier op je radio helemaal maximaal natuurlijk. Hè. Ja, laten we gaan kijken naar een stukje vergaande glorie. Want ook dat is er veel bericht op deze 1 oktober. Veel gebeurd in de geschiedenis. Namelijk in 1944 de Duitse bezetter voert als vergeldingsmaatregel een razzia uit in het dorp Putten. Maar liefst 552 burgers komen daarbij in concentratiekampen om. Niet ongemerkt gebleven, want in 1949 onthult koning Juliaan een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia in Putten vandaag de dag. Maar dan 4 jaar na de Tweede Wereldoorlog in 1949. Ja, boerenprotesten, ze waren er ook al in 2019, want toen gingen vandaag op deze 1 oktober duizenden boeren uit het hele land de weg op en namen deel met hun tractoren onder andere naar Den Haag. Ze trokken erheen om te demonstreren tegen de mogelijk nieuwe stikstofmaatregelen en het negatieve beeld dat er volgens hen over de boeren werd verspreid. Op het Malieveld spreken parlementariërs de boeren toe ook op die datum 1 oktober 2019. Nou, er is nog steeds niet veel veranderd en nog steeds wordt er gedebatteerd over het stikstofprobleem en de stikstofwetgeving en problematieken. En maatregelen, ja, ze komen er ook maar niet uit het kabinet. Laat eens gaan regeren, denk ik dan. Maar goed. In 2023, 3 jaar geleden, na zo'n 60 jaar, komt er een einde aan de gaswinning uit het Groningerveld. De productie uit de 5 laatste nog actieve locaties stopt en alleen in bijzondere situaties zal volgens het kabinet gedurende de periode van 1 jaar nog gas uit het veld gewonnen mogen worden en kunnen worden. Verder wordt in 2014 het bouwwerk De Markthal, het markante bouwwerk in Rotterdam, geopend. En in 2010 treedt in Nederland het kraakverbod in, officieel. En in 2016 neemt het Nederlands Openbaar Ministerie de ontgroening bij de Groningse studentenvereniging Vindicat onder de loep. Dat nadat een aspirant lid tijdens de ontgroening een hersennoedeem opliep. Maar hard op zijn hoofd te zijn geslagen namelijk. Ja, dat kan niet. En de recherche doet in 2019 een uitzoeking in de kantoren van de Haagse wethouder Richard de Mos. En dat in verband met een onderzoek naar corruptie bij het verlenen van nachtvergunningen in Den Haag. Ja, Richard de Mos dus nog steeds politiek actief. Verder, de Nederlandse reisorganisatie Arke bestaat niet meer op deze datum 1 oktober 2015. En gaat dan op in de naam TUI. En de adviesprijs voor benzine bereikt in Nederland het hoogste niveau ooit. Meer dan 2 euro in 2021. Ja, dat is niks vergeleken bij vandaag de dag allemaal. Het is allemaal nog veel meer. Nou ja, don't give up, zeg ik dan. Eens een keertje in de kelders van Berger TV, Kribbenwaard gedoken. Lekker een Vaderlands product uit de bakken gevist, het stof eraf geblazen. En hier zijn de Dolly Dots nog eens een keertje. En don't give up.

misschien ook wel de Pike gedacht dat je in Amerika allemaal. Christa Pike, die natuurlijk de doodstraf kreeg door middel van injecties, maar het overleefde allemaal. Het roept de nodige vragen op natuurlijk. En zij dacht natuurlijk, don't give up, ik geef lekker niet op. En dat heeft ze gedaan ook, kan ik u vertellen.

0: gedaan. Dat houdt hem helemaal natuurlijk maximaal hier op je radio. Hè? De bars honger van Shabuzi, lekker om aan een bak te zitten natuurlijk. Hè. Ja, dat kan ik wel vertellen. Maar goed, we zitten op de radio op dit moment en we doen dat graag voor u. En wat gaan we doen? We gaan nog kijken naar een stukje vergaande glorie. Want in 1968, op deze eerste van de 10e, de 1e oktober, werd het Icazia ziekenhuis in Rotterdam geopend. En het tijdschrift Taptoe, ja, wie kent het niet uit zijn jeugd, verschijnt voor het eerst vandaag de dag in 1953. Dat is meer een berichtje voor de ouderen onder ons natuurlijk, hè. In 1964 gaat Nederland 2 als tweede officiële Nederlandse televisiezender van start op 1 oktober. En Sony die presenteert de eerste cd-speler ter wereld in 1982. Kan je kijken hoe snel alles gegaan is natuurlijk. Cd-speler, MD-speler, MP3-spelers krijg je allemaal. En alles zit tegenwoordig in de computer, in je telefoon en dat soort dingen allemaal. Maar Sony die presenteerde de eerste cd-speler ter wereld in 1982. In 1990 was de start van de in het Nederlandse televisieserie met deze titelsong.
1: Tijd van onbezorgdheid is voorbij.
0: En nog steeds op de buis natuurlijk al met deze serie. De start van de eerste Nederlandse soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden was in 1990. 26 jaar lang al op de buis, ja. Hoe kan je blijven kijken? Ik niet, maar goed. Wie het leuk vindt, die kan kijken natuurlijk naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Allemaal wat op de radio is en op de tv is, wou ik zeggen. Maar goed, je moet ervan houden allemaal. Ik vind het een beetje slappe hap. Maar ja, er zijn mensen die het leuk vinden. Anders was het al lang van de buis geweest. En verder kunnen we zeggen dat in 2009 op de 1e oktober... door het verkracht worden van de gewijzigde versie van de telecommunicatiewet... wordt het in Nederland verboden om ongevraagd elektronische berichten... met commentaar, caritatief of ideaal doel, spam namelijk genaamd, te versturen. Het versturen van spam aan bedrijven zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger... wordt namelijk verboden. Nou, ik weet niet of dat allemaal nog wel gehandhaafd wordt. Want volgens mij wordt er heel veel spam nog steeds verstuurd. Allemaal overal in de mail en dat soort dingen. Maar er zou eens beter toezicht op moeten komen dan, denk ik weer. Het Amerikaanse congres heeft geen overeenstemming bereikt... over de financiering van de Amerikaanse overheid in 2013. 13 jaar geleden inmiddels alweer. Hierdoor kan onder andere het arbeidsloon van alle niet-essentiële personen... in dienst van de overheid niet langer betaald worden... met een shutdown tot gevolg van de Amerikaanse overheid. Nou, verder nog wat leukere berichten, want in 1971 is de opening van het Disneypark Magic Kingdom. Het eerste attractiepark van het Walt Disney World Resort. In 1982 de opening van het tweede Disneypark, genaamd Epcot, binnen het Walt Disney World Resort. En in 1992 in het Magic Kingdom wordt de attractie Splash Mountain geopend. En Mickey's Philhar Magic opent in het Disneyland Park Parijs vandaag de dag. Inmiddels 8 jaar geleden in 2018 inmiddels alweer. En zo doen we hem helemaal natuurlijk de berichten. Straks nog veel meer. Maar eerst nog maar eens muziek van Ronan Keating. Nou, het leven, het kan een rollercoaster zijn voor vele mensen natuurlijk allemaal, ja. Wellicht voor Christa Pike natuurlijk. Die zou zeg maar namelijk een injectie krijgen voor de doodstraf, maar het mislukt allemaal daarin in.

van Ronan Keating natuurlijk en Rollercoaster. Ja, dat kan het wel zijn natuurlijk je leven. Ik zei het net al op je radio. En we gaan nog een laatste stukje vergaande glorie doen. Je hoort het aan de tune natuurlijk al. En we gaan een sportief bericht doen aan Max Verstappen. Die wint in 2017 op deze 1 oktober de Grand Prix Formule 1 van Maleisië. En verder met, is het namelijk zijn tweede zegen in een Formule 1 race, namelijk in 2017. Verder kunnen we zeggen dat de mountainbikester Puk Pietersen als eerste Nederlandse ooit de eindzege in het klassement van de wereldbeker mountainbike veiligstelt in 2023, 3 jaar geleden. En in datzelfde jaar winnen voor de 13e keer de golfers van Team Europa de Ryder Cup door Team USA in een reeks 1-tegen-1 duels achter zich te houden. Nou, dan hebben we ook nog wat wetenschappelijke berichten, want 1 oktober, ja, er gebeurt heel veel, want in 1980 rolt de eerste T-forte van de band. De eerste KLM-vlucht naar Nederlands-Indië vertrekt vanaf Schiphol in 1924. Dus de eerste intercontinentale commerciële vlucht naar Batavia. En de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA wordt opgericht vandaag de dag in 1958 inmiddels weer. Ja, de tijd gaat hard allemaal en het gebeurde allemaal wel in de geschiedenis. Verder kunnen we zeggen dat in 1970 het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven proeven neemt met een vaccin tegen een rode hond. Daar word je toch voor geënt tegenwoordig, volgens mij, ja. En verder kunnen we zeggen dat de Universiteit Antwerpen wordt opgericht als fusie tussen de 3 bestaande Antwerpse universiteiten, namelijk, en dat gebeurde in 2003. En we hebben ook nog de nummer 1 uit het verleden. Laten we dat dan maar eens gaan doen, natuurlijk, hier vanaf deze kant, hier op je radio. Dartpijl heeft zijn werk gedaan, 11 jaar terug in de tijd inmiddels alweer. Komen we uit in 2015 wel geteld. Stond hij op de nummer 1 positie, Justin Bieber, What Do You Mean? Hij stond van 19 september 2015 tot en met 31 oktober hetzelfde jaar. 6 weken lang op de hoogste trede van de hitladder. What Do You Mean? Dat is hem, de nummer 1. 6 weken lang op die hoogste trede van de hitladder hier in Nederland in 2015, Justin Bieber. Beetje stil geworden trouwens rondom Justin Bieber tegenwoordig. Heeft zat uitgespookt, maar dit was wel een lekker rit die toen uitbracht, een ex-nummer 1 notering.

0: nummer 1 notering in 2015, dus inmiddels 11 jaar geleden. Ja, dat meen ik zeker. Justin Bieber, What Do You Mean? Daar ging het allemaal over.
1: Het actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.

Star, Knowles Barkley gaat het allemaal over. En I'm crazy. Nou, gek zijn we allemaal misschien wel eens af en toe, weet je. Maar dat mag ook natuurlijk, hè, ja. En we gaan kijken naar de weerextremen in de geschiedenis. 1901 begonnen we ooit met de meting. En de laatste minimumtemperatuur die stond uit 1988. Toen tikte de beeld de thermometer nog net boven nul. De 1,2 in de plus aan. En de hoogste maximums, ja, ze zijn nog gesneuveld deze week. Maar in 2011 was er vandaag op deze 1 oktober 26 graden in de beeld. Nou, kijken we naar de Krimpende Waard. Veel ruimte voor opklaringen met een enkele wolk in de Krimpende Waard in de avond. De kans op een enkele bui in de Krimpende Waard blijft namelijk aanwezig. En de temperatuur die loopt vanavond af naar een graad of 16. En vannacht een graad of 14. En waait een zwakke, matige westelijke wind. Als we gaan dan gaan kijken voor de komende dagen, dan blijft de temperatuur overdag rond de graad of 20 à 21. Oftewel een beetje warm voor oktober allemaal. Rustig en overwegend droog. Najaarsweer dus in de nacht en vroege ochtend kans op mist. En overdagperiode met zon. Het blijft vrij warm voor het begin oktober. En vanaf voor woensdag dan wordt het misschien wel iets wisselvalliger. Maar voor die tijd kunnen we nog genieten van het mooie weer. Het weekend wat eraan zit te komen. Het weekend van 3 oktober, 3 en 4 oktober natuurlijk aanstaande zaterdag en zondag. Genoeg te doen in de regio zou ik zeggen. Dus wat dat er gaat, trek erop uit als het nog mooi weer is. Dat kan allemaal natuurlijk hier in de regio, hè. Inmiddels 12 voor 8 uur inmiddels weer in de studio hier met Sommieu. En Fils gaat het allemaal over natuurlijk. Alle nieuwste van Sommieu, de Haagse band op je radio.

RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep RTV Krimpende Waard.

Ik wil de muziek van hem heest en zijn hartebreker, daar ging het om over. Ze is er overigens heel wat te doen om de slimme brillen, namelijk de metabrillen allemaal, die te koop zijn. Het zijn namelijk brillen met camera's, die blijven gewoon ook te koop bij sommige Nederlandse opticiens, ondanks dat er veel kritiek is. Andere winkels die staken de verkoop voorlopig, zoals Hans Anders onder andere, die biedt de metabril niet meer aan. En die gaan namelijk niet zitten wachten tot het verboden wordt. Dus, want de discussie is flink opgeleid. Want met de camera's en microfoons in de monteuren kun je foto's en video's maken zonder een telefoon vast te houden. Oftewel, omstanders hebben daarbij niet altijd door dat ze worden opgenomen en gefilmd. En als het gewoon opnames zijn, gaat het nog wel. Maar ze worden voor allerlei doeleinden gebruikt op dit moment ook. Nederlandse organisaties hebben Meta eerder opgeroepen te stoppen met de verkoop van de AI- en camerabril. En ook in de Tweede Kamer is aangedrongen op strengere regels voor brillen waarmee mensen ongemerkt kunnen worden gefilmd. Ja, nou, als je ergens staat, dan wil je wel weten als je gefilmd wordt en dat soort zaken allemaal. Dus de Meta-bril, het mag gewoon niet allemaal. En sommige opticiens halen ze ook al uit de schap en doen er al niets meer mee, zeg maar, vandaag de dag. En vandaag de dag ook de verjaardag van André Rieu, 77 jaar geworden. Een mooi handelsmerk uit Limburg. We gaan er niks mee doen, maar in ieder geval wel jarig vandaag. En de laatste hij gaat erin, dus er eentje van Michael Jackson. En terwijl, laatste plaats zometeen natuurlijk niks meer en minder dan Kortom Korenvaar op je radio. En volgende week zijn we er gewoon weer, dezelfde tijd, dezelfde plaats. Maar als laatste nu Michael Jackson, luister en luiver.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
3: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
4: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
2: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Kortom, Korevaar. Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom, Korevaar. Korevaar. Korevaar. Korevaar. Korevaar.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 1 oktober 2026. Het is 8 minuten over 8. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10, Kortom Korrelvaar, jaargang 7, nummertje 338. Oktober alweer, de eerste van oktober die we aan het maken zijn. Nou, dat betekent natuurlijk weer een hele hoop. Vanavond in deze Kortom Korrelvaar natuurlijk weer een kwart over 8 plaat van Nederlandse bodem. We maken een nieuwe Kortom plaat van de maand bekend en kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 hoor je om 8:15 de aandachtsplaat. Kijken we naar de huidige stand van zaken in de wereld. En sluiten we natuurlijk af met Dennis Dennis Kwartier. Ik had even ellende met mijn eigen Google-account om een of andere reden. Ja, ik kon niet inloggen en er ging weer iets mis en dan ging het weer niet goed. En nou ja, dat is hetzelfde. En dat schoot allemaal natuurlijk gewoon even niet op. En dat vond ik allemaal even heel vervelend. Dus ik was eigenlijk, ja, ik was er nog niet klaar voor. Want ik wist niet meer welk het nummertje nou het eerste was. Het was Club Tropicana van Wham uit 1983 alweer. Maar we gaan nu snel door, want nog even kijken natuurlijk wat er de afgelopen week allemaal in de regio gebeurde. Of staat te gebeuren, want het is 1 oktober en dat betekent dat vandaag ook Stoptober weer begint. Tijdens deze landelijke campagne proberen jaarlijks honderdduizenden mensen 28 dagen lang te stoppen met nicotine. Dus niet roken, niet vapen en geen snus. Maar hoeveel mensen in onze streek roken nou eigenlijk? Nou, dat kan per regio kan dat worden uitgezocht. In even kijken hoor. Wat zie ik dan hier? Het is een heel ingewikkeld tabelletje. Wacht even. In de Krimpen de Waard bijvoorbeeld. Daar zijn er van de 18 jaar en ouder 14,1% die rookt. Dat ligt in Gouda iets hoger, 15,1%. Maar de minste rokers die bevinden zich toch in Woerden. Ja, Woerden. Daar hebben we namelijk te maken met. Dat klopt helemaal niet. Ja, daar vind ik een heel raar tabelletje. Heel raar tabelletje. Hier klopt geen hout van, joh. Nou goed, het is stop erover is begonnen. Nou, gefeliciteerd ermee. Goed, een garagebox aan de Poldermeesterhof in Krimpen aan de IJssel is voor 6 maanden gesloten nadat daar onder meer automatische vuurwapens, zwaar vuurwerk, gestolen goederen en grondstoffen voor drugs zijn aangetroffen. De sluiting is op 10 juni ingegaan en is opgelegd door burgemeester Harriet Westerdijk. De politiemedewerkers en de BOA's van de gemeente Krimpen aan de IJssel troffen de verboden goederen op 10 juni aan in de garagebox. De goederen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente kon de fonds vanwege het lopende onderzoek niet eerder naar buiten worden gebracht. Nou, de burgemeester heeft de garagebox gesloten op grond van artikel 13b van de opiumwet. De sluiting duurt 6 maanden. Volgens de gemeente moet de maatregel voorkomen dat de situatie opnieuw voor gevaar zorgt en bijdragen aan de veiligheid en de leefbaarheid van de omgeving. Nou, weten we dat ook weer. En in tijden van de afsluiting van de N210 kunnen inwoners van Schoonhoven van 3 oktober tot en met 6 november gebruik maken van de Milieustraat in Bergambacht. Aanleiding is zoals gezegd de werkzaamheden aan de N210, waardoor de weg tussen Schoonhoven en Lopik in beide richtingen is afgesloten. Nou, hierdoor is de Milieustraat in Lopik voor inwoners van Schoonhoven dus ook minder goed bereikbaar. Ik heb sowieso eigenlijk nooit begrepen

afval hebben. De Milieustraat is geopend van maandag tot en met zaterdag. Van 9 tot 3. Je moet wel via de Cyclus-app even een afspraakje maken. Want dan kun je gewoon lekker op tijd terecht. En dan hoef je ook niet, dat is misschien ook wel iets wat scheelt, hoef je ook niet lekker in de rij te staan. Dat is, nou ja, misschien een beetje, maar in ieder geval minder als dat je niet, niet reserveert. Zeg maar. Joh, wat zitten we er lekker in, hè? Nee, ik heb er inderdaad... Dit wordt een avond, jongens. Nou. Goed, we gaan dan meteen maar door gewoon. Slap ouwe hoeren kan altijd nog. Maar dan iets meer op niveau dan de afgelopen 5 minuten zou ik willen zeggen. John Newman, Lights Down, nu op de radio. Je luistert naar Kortom Korvervaar iedere donderdagavond tussen 8 en 10 op RTV Krimpen de Waard. Met zometeen de plaat van Nederlandse Bodem.

Deze kwart over acht geweest. Het is tijd voor de plaat van Nederlandse bodem. Deze week weer een nieuwe uit de klei getrokken van niemand minder dan Robert Pater. Jawel. Goed idee. Ja, dit is ook wel een leuk plaatje. Misschien wel gewoon een leuk plaatje. Van Robert Pater, Soms heb ik heimwee, is deze week de plaat van Nederlandse bodem. Ik zou niet weten waarnaar je heimwee zou kunnen hebben.

talking. Harry Styles en Late Night Talking in de vierde plaats van Nederlandse bodem. Je hoorde Robert Pater en soms heb ik heimwee. Ja, leuk plaatje wel weer, de plaats van Nederlandse bodem. Het is er weer echt weer eentje die we gewoon lekker uit de klei hebben getrokken. Goed, het weekend staat bijna voor de deur. Maar niet voordat we natuurlijk nog even dit programma gemaakt hebben. Want dat zijn toch wel de belangrijke dingen nog van vandaag. Met een nieuwe kornplaat van de maand natuurlijk. 1 oktober, dus dat wordt wel weer een momentje ook als je het mij vraagt. Heb ik ook wel weer zin in hoor. Gewoon even een nieuw plaatje. We hebben natuurlijk vorige week afscheid genomen van Robin Schulz en Watermat. Take It Slow. Ook een goede plaat was dat hoor. Ook een goede plaat. Maar nu, nou zal ik alvast een tipje van de sluier geven. Nou, nee. Nee, ik ga het niet doen. Nee, maar het is wel leuk. Het is wel een leuk plaatje. En hij doet het al goed hoor. Hij doet het goed. Dus dat moet allemaal goed komen. Eens even kijken waar de streams op dit moment op staan. 4,5 miljoen al. Ja, het plaatje is al een week of wat uit. Maar dat, nou ja, ik moet zeggen, een week of wat. 2 weken. Dus het kan in principe nog. En nou, dat gaan we dus ook zeker doen. De nieuwe kornplaat van de maand. Ja, ik heb er alweer te veel over gezegd, denk ik. Maar het is wel gewoon een goede plaat. Het zorgt er wel voor dat we nog wat gaten hebben in het draaiboek. Ja, ja. En ik ga straks is helemaal duidelijk waarom. Maar er zijn gewoon wel wat gaten. Dus het is, dat is wel een beetje dubbel. Ja, of we moeten hem we moeten die tijd sowieso opvullen. Dat is wat ik wou zeggen. Maar hoe, dat weet ik nog even niet. Dus mocht je nou binnen nu en 20 minuten nog een leuk plaatje deze kant op kunnen sturen, dan zou ik dat zeker doen. Kan ook gewoon even kijken of dat dan goed gaat. Dat kan ook via de WhatsApp. Kan gewoon via de WhatsApp, hè, dat is top. Dan moet je dat even kijken. Dan moet je dat doen. Maar is dat gewoon hetzelfde telefoonnummer? Ja, dat is gewoon naar 0828-89-0822. Daar kun je gewoon dan kun je gewoon een appje sturen deze kant. Dat zou toch top zijn. Dat je gewoon even denkt van, nou, ik ga even een leuk plaatje even die kant op slingeren. Dat mag. Via 0182890182 via de WhatsApp. En dan is het wel echt in het kader uw vraag bij draaien. Dat is natuurlijk wel weer zo. Of je belt naar hetzelfde telefoonnummer. Dat kan natuurlijk ook altijd. 0182890182. Mocht je nou binnen 20 minuten nog een leuk plaatje hebben waarvan je zegt, ja, nou, die heb ik al lang niet gehoord. Die zou ik wel even willen horen. Dat kan alles zijn, hè. Dat kan echt van alles zijn. Dus de mogelijkheden zijn eindeloos wat dat betreft. En dan hoor ik dat heel graag zometeen. Goed. Dan is het tijd voor nieuw muziek. Een opmerkelijke combinatie. Zo zou ik het wel willen noemen. Het gaat namelijk om twee artiesten waarvan je denkt, ja, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Nou, het gaat om Sophie Tucker, wel bekend, en One Republic, ook wel bekend. Die hebben samen een plaatje gemaakt en die heet Tsunami. En die hoor je nu in Kornkorver, hier op het Krimpen de Waard.

0: The Wanted en Glad UK maakt het 8:58. Gaan ze heel snel kijken wat het weer gaat doen de komende dagen. Vanavond blijft het droog, koelt het al snel af naar een graad of 14. Morgen overdag hebben we een vrij zonnige dag. Temperaturen tussen de 14 en 20 graden. De zaterdag begint dan iets bewolkt, ook wel met een beetje mist. Dus let op als je misschien 's ochtends vroeg naar, weet ik veel, de voetbal moet of zo. 12 graden wordt het in de ochtend met 19 graden in de middag. En blijft het verder wel droog. Zondag een beetje dezelfde start van de dag. En 's middags dan klaart het lekker op en wordt het nog zo'n 20 graden met volop zon. Ook maandag houdt de volop zon situatie zich vast. Temperatuur tussen de 15 en 20 graden. Dinsdag dan weer iets meer bewolking, maar niet echt benoemenswaardig, tussen de 14 en 20 graden ook. En woensdag dan lijkt het wel weer herfst te worden, tussen de 15 en 17 graden, met hier en daar een bui. Dus wat dat betreft, dan moeten we het de komende dagen in ieder geval nog even van nemen. En daarna zien we daarna wel weer. Dat is dan in principe een beetje wat ik wil zeggen. Nou, de boodschap is duidelijk. The Temperer, ik voel het aan alles. Met Violet, ja zeker, ja. Dag, maak even een bruggetje die nergens op slaat. Goed, zometeen om 9:15, dan gaan we hem bekendmaken. De kortomplaat van de maand oktober. Rob is ondertussen aangeschoven.
1: I'm glad I came.
0: Ja, ik voelde het al.
1: Ja, de handen lachten ik al. Ja.
0: Hierna nog, Michael Bublé. It's a beautiful day.
1: Oh ja, ja. Nou, wat een warm welkom.
0: Ja, and just Jack and stars in their eyes. 3:04 over 8:30. Goedenavond.

0: short story, well, I just didn't realize. And it's a long way to come. Just Jack and Stars in Their Eyes. En daarvoor nog Michael Bublé, It's a Beautiful Day. En The Temperer en Feel It.
1: Ik heb er geen gevoel meer.
0: Je hebt er geen gevoel meer?
1: Nee, ik heb er geen gevoel meer.
0: Ik voel wel iets.
1: Ik ga het niet vragen. Ik ga het toch zeggen. Ga je toch zeggen?
0: Ja. Okay, nou ja. Dat we ontzettend aan de vroege kant zijn. Weer.
1: Ja, nee, daar kan ik wel hele gevatte opmerkingen over maken. Over te vroeg zijn en dat soort dingen. Maar
0: ja, of te snel.
1: Ik doe het even niet. Ja, nou ja.
0: Ik ook niet.
1: Ik hou het vandaag in beschaafd.
0: Verstandig.
1: Nog wel.
0: Ja, het is wel in de buurt van 8:15. Dus we moeten er langzaam toch wel aan gaan geloven.
1: Dennis Dance kwartier?
0: Nee, 8:15, zeg ik.
1: Ja, maar het is toch nooit te vroeg, hoor?
0: Nee, maar Dennis Dance kwartier is 9:45.
1: Ja, maar...
0: Ja.
1: Nou, okay.
0: Nee. Nou, ja. Ja. Nee, ja.
1: Wacht, ik nog wel even.
0: Ja, dat zou ik doen. Andere belangrijke dingen dan. Het is weer de eerste donderdag van de maand en dus weer tijd voor het volgende. Voor één van deze drie artiesten is het niet de eerste keer dat hij deze titel op zijn naam schrijft. Al 5 keer eerder, waarvan afgelopen juni nog voor het laatst was hij de hele maand te horen. Nu, samen met Kulas en Boef, schrijft hij de 6e kortomplaat van de maand op zijn naam. Want ook Antoon doet mee op deze plaat. Dit is 100 tranen en die hoor je de hele maand oktober. Als kortomplaat van de maand.

0: Culas, Antoon en Boef, de korte plaat van de maand oktober. Je hoorde 100 tranen. Tegelijkertijd, dat is dan ook wel even het benoemenswaardig om te doen. Nee, het benoemen waard.
1: Ja, sure.
0: Het is iets met taal. Het is tegelijkertijd de hoogste nieuwe binnenkomer in de hitlijst. Komt namelijk nieuw binnen op nummer 14. En dat sluit dan weer aan bij de nummer 1 van Nederland voor de 14e keer op rij. Shakira, Burna Boy en Die Die. Maar ik heb ondertussen zo'n hekel aan dat plaatje dat ik het niet meer draai.
1: Ik zou het niet doen.
0: Nee, ik ga het ook niet doen.
1: Had je nog een verzoekje binnengekregen trouwens?
0: Nou, dat is leuk dat je daarover begint. Geen enkel.
1: Dat lijkt me sterk.
0: Nou, ik zie toch echt geen enkel. Hier staat, wacht even. Bij gearchiveerd staat wel iets. Een of andere Rob die appte.
1: Oh.
0: Hardstyle en 3 hardoptekens.
1: Oh, nou, dat is leuk.
0: Nou, dat is leuk.
1: Nou,
0: dat is leuk, hè?
1: Dat zou wat zijn voor Dennis Danskwartier.
0: Dat zou wat zijn voor Dennis Danskwartier. Nou,
1: is het nu tijd?
0: Maar dan kun je geluk op, want dat zit er wel in, hoor.
1: Kijk.
0: Hardstyle, dus dat komt wel goed.
1: Wanneer gaan we over naar Dennis Dansuur?
0: Dennis Dansuur?
1: Ja?
0: Ja, kunnen we best een keer doen.
1: Een special?
0: Special.
1: Ja. Donderdagavond special.
0: Donderdagavond special. Je zegt daar wat, maar dat kan op zich. Dat kan best een keer. We zitten nu op nummertje 338. We kunnen dat bij de 350ste of zo best wel doen.
1: Oh, zo.
0: Dan hebben we een leuk rond getal.
1: En zitten we dan niet zo ergens rond de kerst eigenlijk of zo? Dat het weer niet gepast is of zo?
0: Ja, nou ja, dat zien we dan wel weer.
1: Ik vind het altijd gepast hoor.
0: Ik vind het ook altijd gepast. Nee, want we zitten dan eind oktober 342. Even kijken, dan zit ik eind oktober. Even kijken, de eind oktober.
1: Maar het is wel handig dat mensen wat suggesties dan gaan leveren.
0: 43, 44, 45, 46.
1: Oh jee,
0: 47, 48, 49. Ja, dat zou dan net kerstavond zijn.
1: Hey.
0: Ja, misschien moeten we het dan niet doen.
1: Nee?
0: Nou ja.
1: Nou, er zijn wel hele leuke kerst-hardstijl.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt wel. Nou, misschien is er een mouw aan te passen.
1: Ja. Misschien moeten we eens met degene die verantwoordelijk is voor de planning en de alles wat met radio te maken heeft.
0: Zullen we hem bellen?
1: Ja, nou joh. Die zit toch weer te niksen. Dus,
0: Nou, we kunnen hem best even bellen.
1: Kunnen we hem best even bellen?
0: Nou, ja. Dan doe jij het woord. Het is jouw vraag.
1: Ja, doe ik wel even het woord. Dus wat we eigenlijk gaan doen is, we gaan even op kerstavond willen we een hardstyle versie hebben van Dennis Dansuur. Maar hardstyle past dan niet per definitie in onze uitzending, zeg maar. Althans, wel een uitzending, maar niet in het de middle of the road wat wij hebben met hier bij RTV Krimpen en Mart. Dus daar moeten we even wat gaan boteren. En even gaan smeren met de desbetreffende personen. Dus hoofd radio zoeken.
2: Hallo, met Dennis. Goedenavond.
1: Spreek met meneer directeur hoofd radio.
2: Meneer directeur hoofd radio, ja, zo noemen ze hem ook wel eens.
1: Meneer Korrevaar is het toch?
2: Ja, officieel.
1: Van RTV Krimpen en Mart.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Meneer Korrevaar, we hadden mijn gewaardeerde collega Dennis en ik hadden een verzoek of wij ietsje langer Dennis Danskwartier mochten maken en dan zo rond de kerst een special.
2: Een special?
1: Ja.
2: Maar rond de kerst is vaak wel een gevoelig momentje, hè?
1: Maar dan doen we ook gevoelige kerstmuziek.
2: Oh, de gevoelige kerstmuziek.
1: Ook een beetje.
2: Ik vind het in principe goed, ja.
1: We zullen de benodigde formulieren invullen waarop u dan uw directeurstempel en handtekening op kan zetten.
2: Ja, en dan, fout, hè?
1: Ja. En ja. De gevulde koeken ziet u wel voorkomen, meneer Korrevaar, dank
2: nou,
1: u wel.
2: Dan ga je goddelijke gang.
1: Ja, daarom. Dus dat is en een beetje, hoe heet dat, rond die tijd, eggnog of zo.
2: Hoe?
1: Eggnog, kerstadvocaat of zo, wat is het? Sterke drank, bier?
2: Bier,
1: vieux. Whisky, vieux. Ja, we komen er wel.
2: Ik hoor het al, het komt goed.
1: Komt goed, dank u wel. Dank u wel, meneer Korrevaar, de directeur Radio RTV Krimpenwaard.
2: Hoi.
1: Dag. Dag. Hey Dennis!
0: Ja!
1: Hey, ik heb akkoord.
0: Vond hij het goed?
1: Ja, hij vond het goed.
0: Nou, wat fijn.
1: Soms is het wel een goede vent.
0: Ja, soms wel.
1: Ja. Dus,
0: nou, dat is geregeld dan bij deze.
1: Nou, gaan we wel eens
0: ik
1: even
0: vond
1: kijken.
0: Wel dat je het netjes vroeg.
1: Ja. Je weet, je moet hem altijd omkopen, die vent.
0: Ja.
1: Gevulde koeken.
0: Nou, staat er weer wat tegenover. Ja, nou ja, goed.
1: Dus, nee, komt helemaal goed.
0: Oh,
1: leuk.
0: Nou, dat is... Nou, dat gaan we dan wel... dat gaan we dan wel regelen.
1: Dus Dennis, Dansuur.
0: Ja.
1: Hardstyle. Of roll, of in ieder geval stevig.
0: Ja, maar misschien moet je het wel opbouwen, hè, dan langzaam.
1: Ja, maar in ieder geval subwoofer proof.
0: Subwoofer proof.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik vind ik ga een draaiboekje maken. Ik denk dat het wel moet lukken dan tegen
1: we kunnen suggesties gebruiken.
0: We kunnen suggesties gebruiken, ja. Zeker. Ja hoor. Dat staat er dan te gebeuren op kerstavond. Ik weet nog niet of ik het zelf dan zo moet doen.
1: Ik weet niet of we een programma hebben.
0: Nou ja, als er ja is gezegd, dan hebben we...
1: Ja, als meneer directeur radio ja heeft gezegd, dan ja.
0: Nou, Cordon Corovaar 350, Dennis Danskwartier XXXXXXXXXL.
1: Oh, dan moet je mij aankijken. Je wordt weer bedankt. Heb ik het net voor je geregeld?
0: Nee, dat was gewoon toeval.
1: Jongen, ga maar posturen weer bij. Dat was gewoon toeval. Doe eens gezellig, man.
0: Ja, oké, nou sorry. Ryan Paris dan en Dolce Vita nu.

0: Ja, helemaal weer terug hè, eigenlijk dit plaatje uit 1983. Brian Ferris en Dolce Vita. Natuurlijk al met al komt dat door de bekende telecomreclame. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. En die kat.
1: Nee, dat begint echt...
0: De KPN-reclame.
1: De combinatie kat en KPN, die snap ik, die herken ik wel.
0: Ja, nou, daar zat op een gegeven moment dit nummer onder. Ja, dit is denk ik een paar jaar geleden alweer, maar...
1: Oké. Okay.
0: Het is nog steeds, ik weet daar, ik luister eigenlijk nooit zo goed. Ik kijk dan alleen, hallo, denk, maar, kat.
1: Een paar jaar geleden, mijn leeftijd. Ik ben blij als ik vandaag weet dat donderdag is.
0: Het is vandaag donderdag inderdaad.
1: Ja.
0: Misschien is dat goed om
1: te... Is dat Dennis Danskwartier?
0: Nee, dat is bijna.
1: Zie je wel.
0: Hou dat nou eens even.
1: Vergeet dat even.
0: Ja. Moet het blijven zeggen. Ik had nog zo gezegd, geen bommetje. Nou goed. Dus dat is inderdaad ook nog wat er aan het te gebeuren is. En dan is dit uur toch ook al wel weer voorbij ondertussen.
1: Ik heb trouwens wel de Jingle Bells Hardstyle vastgevonden.
0: Je hebt de Jingle Bells Hardstyle vastgevonden.
1: Ja, dus...
0: Maar die is dan voor dan. Die is niet voor nu.
1: Maar misschien voor tijdens dance. Je hebt allemaal gaten om te vullen in je dingen.
0: Ja, maar ja, niet.
1: Nu niet meer, Wout. Oh, je ga je weer beginnen.
0: Ah. Ik zeg niks.
1: Kom nog eens een keer zo.
0: Ja, doe dat. Over gaten vullen gesproken.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
3: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
2: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
5: Kortom, Korevaart. Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaart. Kortom, Korevaart. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaart. Dit is Kortom, Korevaart.

0: Goedenavond. Het is vandaag donderdag 1 oktober 2026. Het is 7 minuten over 9. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is de klok van 10. Kortom Korrelvaar, jaargang 7. Nummertje 338. En we begonnen dit uur met Joy Division en Love Will Tell Us Apart. En Rob is er nog steeds.
1: Ja. Is het altijd?
0: Nee, hou mee. Nog zeker drie kwartier.
1: Ik word nerveus, man. Jij wordt nerveus.
0: Ja. We gaan even rustig aandoen.
1: Okay. Ja, anders ga ik gewoon je programma wisselen. Ja, kijk maar.
0: Ja, nee, maar dit mag eruit.
1: Nee, dat is goed. Deze mag weg.
0: Weet u het zeker? Ja, we weten het zeker. Ja, we hebben het niet meer nodig. Deze is een uitzending van 23 juli.
1: Een heel uur. Ja. Ik kan er natuurlijk wel hardstyle in zetten. Als ik dan jou saboteer dat jij er morgen volgende week niet bent.
0: Ja.
1: Dan gaat hij de hele uur hardstyle.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Hekken.
0: Ja, je zou het kunnen doen. Ik weet niet of het aan te raden is, maar het zou kunnen.
1: Kijk, weer gezeik met die hoofddirecteur radio.
0: Die hebben we net een beetje te vriend gehouden.
1: Laat maar gaan.
0: Ook. Ja, dat is misschien een goed idee. Even kijken naar... Nee,
1: zing het maar.
0: Als je niet kan zeggen, zing het dan. Ja, precies. Nee, ja, normaal gesproken zou ik op dit moment even kijken naar de laatste stand van zaken in de wereld. Maar dat doen we zo meteen even. Ik heb het draaiboek weer even omgegooid.
1: Waarom nou?
0: Nou...
1: Toch niet alleen omdat ik er ben?
0: Nee. De afgelopen paar maanden, in ieder geval langere tijd, hebben we in de tweede uur af en toe muzikale wetenswaardigheden verkondigd op de radio.
1: Ja.
0: Maar die namen een beetje af. Of tenminste, het aantal waarvan ik dacht de moeite waard om te noemen, namen een beetje af.
1: In tegenstelling daarvoor, dan krijg je mij die gaat zitten staan te praten.
0: Zo loopt het uiteindelijk wel uit de hand. Maar ja. Toen had ik bedacht de concertagenda. Dus dan gaan we gewoon kijken, waar staan een beetje leuke artiesten op te treden en kun je er misschien nog naartoe? Kwam ik toen op een gegeven moment niet meer aan toe. Want ik had de website wel, maar het ging toch even niet. Dus nu heb ik bedacht, dit is een momentje voor slap gauw hoer.
1: Nou, dat ga ik niet zeggen.
0: Nee, precies.
1: Nee, dat zou ik ook niet doen.
0: Nee, maakt het niet uit.
1: Dan kan jij de tijd wel zo.
0: Ja, dat doe ik zelf wel. Maar, toen dacht ik, nou ja, dan moeten we er wel even iets mee doen. En zometeen hebben we gewoon natuurlijk ook nog de aandachtsplaat, die natuurlijk nog wel gewoon even gedraaid moet worden. En dan gaan we later in dit programma gaan we nog wel even kijken naar de huidige stand van zaken. Maar ook
1: zouden mensen nog gewoon een onderwerp kunnen appen waarover we kunnen slap ouwe horen?
0: Ja, dat zou kunnen. Die hadden ook een nummer kunnen doorsturen, maar dat is niet gebeurd.
1: Maar
0: hardstyle is een vrij breed begrip, hè?
1: Wij krijgen de keuze, dus...
0: Ja, dat is ook zo. Ik krijg ondertussen wel op mijn eigen... Dan maar op mijn eigen WhatsApp. Er zijn ook mensen die wel luisteren.
1: Hardstyle Jingle Bells. Nee? Oh, sorry.
0: Ja, als iemand dat gaat zeggen...
1: Ik heb het niet geappt nog.
0: Ik heb het niet gedaan.
1: Nee.
0: Echt niet, eerlijk niet. Ik heb het niet gedaan. Het is niet wat je ziet. Het is per ongeluk gegaan. Nee, goed. Roxy Dekker. Iets van Roxy Dekker. Dat kan natuurlijk ook altijd.
1: Ja.
0: Dat is altijd goed. Die heeft... dat is misschien wel een aardige. Iets van Roxy Dekker. Die heeft natuurlijk een heel nieuwe lijst met nieuwe nummers uitgebracht pas geleden. Dan kunnen we er straks wel eentje van draaien. Dat komt wel goed. Ja,
1: dan gaan we wel een beetje terug naar old school. Je kan een plaatje aanvragen.
0: Ja, maar dat heeft soms ook wel wat natuurlijk.
1: Ja, toch?
0: Ja. Zullen we dan iets van die nieuwe... Nee, dan gaan we iets van die oude doen. Iets van de oude Roxy Dekker, zo oud is ze nog niet. Maar Roxy Dekker van het begin, zeg maar. Dat is toch leuk? Niet Anne Fleur vakantie, daar heb ik dan ook weer niet echt heel veel zin in. Nou, dat gaan we straks even bepalen. Dat komt allemaal wel goed, denk ik.
1: Moet natuurlijk eerst weer in het draaiboek gezet worden. Dan moet je dat weer gaan aanpassen.
0: Ik heb nu gewoon een beetje...
1: Ga je het on the fly doen?
0: Gewoon even uit de losse pols. Ook een leuk liedje trouwens. Uit de losse pols, laten we ze vliegen. Russo en
1: Maradona. Je staat me zo aan te kijken dat ik denk van...
0: Alsof jij weet het. Nee, je hebt geen idee.
1: Nee, echt niet.
0: In de categorie, het regent hier in het gitaar. Sorry. Smooth van Santana. En dan zometeen de aandachtsplaat, hoor. En die is goed. Nou ja, goed niet echt. Dat is een geinig plaatje.
1: En dat is nog voor Dennis Dance.
0: Dat is nog voor Dennis Dance. Ja, zeker.

0: Santana en Rob Thomas samen op de radio met het plaatje Smooth, alweer uit 1999, zo schijnt. Ja, het is ongekend. Maakt het 8:15 geweest, dus het is tijd voor de aandachtsplaat. De aandachtsplaat is het plaatje van wat ik vind dat hier in playlist moet staan. Met deze week de nieuwe van Ray en Beer.
1: Dit is waar je thuis hoort, RTV Krimpenaar.
0: Dit is glibberen.
2: Ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

0: Jorde Zaas en Jeveu. En daarvoor de aandachtsplaat van deze week. De aandachtsplaat is het plaatje van wat ik vind dat in je playlist moet staan. Jorde Reembeer en Glibberen.
1: Wat ben je allemaal weer aan het uitspoken?
2: Nou, ik ben even wat dingen aan het uitzoeken.
1: Je bent even wat dingen aan het uitzoeken. Zoek het even lekker uit.
2: Oh, valt dan ineens mijn microfoon op mijn laptop. En die is gelijk op de afspeelknop.
1: Hé, wat vervelend.
2: Wat is dat nou weer? Oh, dit is de hardstyle... Hardstyle Kerst. Oh, wat toevallig.
1: Nou, wat toevallig, hè?
2: Ja, echt per ongeluk.
1: Echt per ongeluk?
2: Ja.
1: Nou, wat doe je dat per ongeluk?
2: Ja, ik doe dat expres. Nee, dat is weer wat anders, toch?
1: Nee. Ja, nee, nou moet ik de hele tijd denken aan dit nummer.
2: Nou, dan gaan we het krijgen, hoor.
1: Ja, dit is van... wacht even, dit is van... Nee, ik wil niet inloggen. Waarom ben ik hier niet ingelogd? Nou, doe maar alles accepteren, ik vind dat wel goed.
2: Hallo. Krijg je ruzie met hoofd ICT'er? Als je zomaar alles gaat accepteren, niet... Ja, dan ga ik die ook even bellen, hoor.
1: Hoofd ICT heeft net iets gevraagd aan hoofd radio, dus hoofd radio kan wel...
2: Oké.
1: Ja, daar komt
2: wel. Ja, daar zitten nog wel wat dingen te
1: doen. Ik moet even de reclame door, wacht even. Wat? Vind ik zo irritant altijd?
2: Ja, dan moet je inloggen.
1: Nee, maar dan ook.
2: Ook dan?
1: Ja, ook dan reclame. Wacht even, ik moet het even luisteren.
2: Ah.
1: Nou, ik hoor allemaal 26 dingen door elkaar, dat wil ik helemaal niet.
2: Ah. Oh jee. Zit hij allemaal eerst te vertellen dat hij allemaal gaten heeft in de uitzending? Ja, ik begrijp het wel. Die de onderflyer een beetje moet gaan zitten doen.
1: Ik doe het ook allemaal.
2: Of zit het nou alleen, komt het doordat ik er ben dat je dan ineens gaat.
1: Wacht even hoor, ik ben er bijna.
2: Oh, ben je er bijna? Nee, daar ga ik geen gevat op.
1: Ik ga het niet doen. Als het gaat om dat je iets niet expres. Niet expres doet. Ja, dit is heel oud. Dit is wel mijn jeugd.
2: Jee.
1: Roos en de mannen. Roos en haar mannen. Dat was van Viele Achterwerk vroeger. En dat werd deels ook in Schoonhoven opgenomen. Dat is misschien een leuk feitje. Dat weten misschien veel mensen niet. Of veel mensen wel. Maar ik moet de hele avond al aan dit nummer denken.
3: Echt niet, eerlijk niet. Ik heb het niet gedaan.
1: Het is niet wat je ziet. Het is per ongeluk gegaan.
2: Ja, en dan hebben ze wat op te merken als ik vraag om een beetje hardstyle. Nee, dan moet je dit op de radio gaan draaien.
1: Ja, even een paar seconden moet het kunnen, toch?
2: Ik ga die hoofdradio weer vertellen, want dit ken ze ook niet.
1: Dit ken niet zo langer. Nee, dat kan natuurlijk niet. Weet je waar... Nou ja,
2: hoe laat het is het?
1: 9:55.
2: Oh, oké.
1: We moeten nog wel een paar plaatjes draaien. Ik denk dat we wel weer in tijdnood komen zelfs. Maar we moeten ook nog wel even Roxy Dekker draaien. Want dat heb ik nou natuurlijk gezegd.
2: Ja.
1: Dat we dat zouden doen. Dus dat moeten we doen.
2: Nee, niet we. Jij zou het doen.
1: Ik.
2: Ja,
1: dat ik moet uiteindelijk op het knopje. Ik moet uiteindelijk op het knopje drukken.
2: Ja.
1: Ja. Nou, dat gaan we dan...
2: Zelfs dat is alweer lastig.
1: Maar er zitten zoveel knopjes hier ook. Ik weet het allemaal soms niet, hoor.
2: Laat als ik groot ben.
1: Dan worden de knopjes meer, of wat?
2: Nee, dan weet je het juiste knopje te vinden.
1: Oh, ja precies. Goed, een nieuwe muziek dan. Chef Special. Ken je die?
2: Ja, oké.
1: Ja, die ken ik.
2: Ja,
1: nou, niet persoonlijk, maar die maken muziek. Tijdje niet gedaan. Maar nu zijn ze weer terug. Met een heel... Het is heel... heel apart plaatje eigenlijk. Bad Motherfucker. De titel is niet heel kindvriendelijk,
2: okay.
1: Maar het plaatje is op zich wel geinig.
2: Kan wel rond dit tijdstip doen.
1: Rond dit tijdstip zou wel kunnen, ja. Okay. Ik denk dat de meeste kinderen waarvoor het niet geschikt is, ondertussen wel bed liggen.
2: Ja.
1: En anders een waarschuwing aan de ouders. De radio even uit de buurt van de kinderen. Of de kinderen uit de buurt van de radio.
2: 12 jaar en ouder of zo. Dan krijg je een soort codering erop zitten, denk ik, of zo.
1: Ja, dat zou kunnen. Misschien moeten we inderdaad zo'n... wat kijkwijzer voor de televisie is.
2: Ja,
1: een luisterwijzer voor... Je hoort hem nu in Kortom Korrel van hier. Op Werder Verkrimpen de Waard.

0: Proxy Dekker, Idalia en Ronnie Flex met hoe het is en daarvoor de nieuwe Seth Special. Bad motherfucker. Bad
1: motherfucker.
0: Oh, sorry. Ja, precies. Nee, dat, ja.
1: Oh nee, we hadden gezegd dat 12 plus was.
0: Ja, hadden we dat, oh, dat hadden we gezegd inderdaad, ja.
1: Trouwens, ik denk dat de jeugd van tegenwoordig ons nog wel een lesje kan leren op dat soort taalgebruik, denk ik.
0: Denk je dat?
1: Nee.
0: Weet ik niet.
1: Nee? Ja, of krijg je nou een beetje het idee van opa praten en dat soort dingen? Of,
0: Nou, weet ik niet.
1: Okay.
0: Maar doen ze een poging tot een vervelend woord, hè?
1: Nee, ik zou niet durven op de radio, maar anderen juist weer wel.
0: Bad mother...
1: Zo, hey, dit heb ik goed ingestudeerd.
0: Goed, hè?
1: Hey, ja. Zo.
0: Ja.
1: Goed. Dus eigenlijk ben ik al die tijd aan het praten en over elke keer staat zo'n piepje eronder door. Van, hey, jij... Ja, oké. Okay.
0: Ja, goed. Ja. Nou, ja. Ik wist dat ik hem had.
1: Ja.
0: Dus.
1: Nou ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Dus elke keer als ik wat ongepast zeg, dan... Ja, nou, ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou begrijp ik wel dat je gaten gaat krijgen in de planning. Ja.
0: Goed. In ieder geval.
1: Doe eens een plaatje.
0: Nou, even de huidige stand van zaken in de wereld.
1: Oh,
0: op dit moment.
1: Zo.
0: Zullen we dat even doen?
1: Ja, is goed.
0: Griekenland is tegen Nederland aan het voetballen. Van de zon. Maar het, we staan een 1-0 achter.
1: Oh, maar ik had er al begrepen dat ze zeiden dat het een heel slecht veld was. Of stadion of zoiets. Of de grasmat was een soort knollenveld of zo.
0: Is dat zo? Ja, geen idee.
1: Ja, dat zei de trainer zei dat.
0: Het Nederlands elftal kreeg zojuist voor het 11e duel op rij een tegendoelpunt. De laatste reeks wedstrijden waarin Oranje zo lang niet de nul wist te houden was... Tussen 1956 en 1958. En toen ging het om 16 duels.
1: Echt relevante informatie.
0: Nee, ja. Nee, helemaal niet. Nee. Er is gescoord in de 23e minuut. De eerste helft is bijna, voorbij. Of is al voorbij, denk ik, ondertussen. Nou goed, dus dat, dat gebeurt.
1: Dus in de tweede helft komen ze rond Dennis Denskwartier.
0: Zoiets?
1: Ja, oké. Okay.
0: Sorry, ik had even
1: dat had je ook weg kunnen piepen.
0: Ja, had gekund.
1: Ja, doen.
0: Ja, de rivieren die, zijn laag.
1: Ja.
0: De waterstanden in het oosten van Nederland zijn nu zo laag dat het onduidelijk is of schepen er nog wel door kunnen varen. Op de IJssel, de Nederrijn en een groot deel van de Waal kan niet meer goed gemeten worden of er nog veilig gevaren kan worden. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen de NOS. Binnenvaartschippers zullen hier nu zelf moeten bepalen of ze veilig door kunnen varen of niet. Ook op het Pannerdenskanaal speelt het probleem. Ik weet alleen niet waar het Pannerdenskanaal zich bevindt, precies.
1: Dat weet ik niet. Maar weet je wat dan het effect zo lastig is van die schepen?
0: Nee.
1: Dat stof dan zo als ze voorbij varen.
0: Ja. Het is een kanaal in Nederland. Ja, zover was ik
1: ja,
0: ook.
1: Ja, dat zou ik wel verwachten.
0: Tot zover het internet. Behulpzaam internet. Het ligt
1: AI natuurlijk.
0: Bij Nijmegen in de buurt.
1: Oké. Okay.
0: Ja, precies. Nou, dat
1: het Panama-kanaal, maar dan anders.
0: Het Panama-kanaal, maar dan... er is ook een fort. Fort Pannerden.
1: Hey, we mogen geen reclame maken. Ja. We hebben ook nog Fiat en Hyundai.
0: Nee, dit is een fort, als in een gebouw. Niet om de auto, het gaat om... Okay, leuk, okay, leuk. Ja. Nou nee, kut, dat had deze kunnen zijn. Oh, kut.
1: Nee, dan moet je wel wegpiepen wat je zei net.
0: Ja, nee.
1: Ja, dan blijf je bezig.
0: Ja, nee, dan blijf ik bezig. Ja, wacht even. Ik heb hier, dit is ook een...
1: Komt eigenlijk zijn toetel.
0: Ik bedoelde, nee, ik bedoelde niet het automerk, maar het gebouw. Haha.
1: Oh!
0: Goed, nou ja, we druipen echt af. Waar gaan we? Nou, we zijn mee bezig.
1: Ik hoop dat ik niet luister hoor, over de radio.
0: Nee, dat hoop ik ook niet, want dan was dit het laatste programma. Ik denk dat ik nog nooit... En dat ligt echt niet aan jou, voordat je dat er weer erin ramt. Maar ik denk dat ik nog nooit zo'n slecht programma heb gemaakt als vanavond.
1: Ja, wauw. Daar zijn dan de meningen over verdeeld.
0: Oh, okay. Nee, leuk. Nee, fijn dat...
1: Nee, ik bedoelde te zeggen dat dit niet zo'n slecht programma is natuurlijk. Zo bedoelde ik het.
0: Ja, precies. Ja, nee, zo bedoelde ik het inderdaad ook. Ja,
1: daarom.
0: Ja.
1: Nee, dan begrijp ik het.
0: Nee, oké.
1: Okay. Is dit al... Nee, nog geen tijd.
0: Nee, het is nog geen tijd. Wel bijna.
1: Ja.
0: Maar eerst nog even...
1: Ik ga alvast de subwoofer even afstoffen.
0: Ja, doe dat. Nou, dat hoeft niet hoor. Ik gebruik hem regelmatig.
1: Ah, okay.
0: Nog even Natasha Bedingfield dan.
1: Is dat een verzoekje?
0: Nee.
1: Nou, dan toch maar.
0: Ja. Pak het Full of Sunshine. Ondanks dat het natuurlijk al pikken donker is ook hier in de Kribbelwaard.

0: Dobbs It, samen met Mr. Props en Sukkel voor de Liefde. En daarvoor nog Natasha Bedingfield en Bucket Full of Sunshine.
1: Ja.
0: Ja.
1: Weet je wat erna komt?
0: Een Bucket Full of Darkness.
1: Nee, Darkness.
0: Na regen komt zonneschijn.
1: Nee.
0: Nee, dan.
1: Nee,
0: dan geen idee.
1: Kijk eens naar de tijd.
0: Het is 9:45 bijna.
1: Oh!
0: Ja! Hey, nou, hey, oh, ja.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ja. Ja.
1: Het is tijd.
0: De hoogste tijd.
1: U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid.
0: Dag mevrouw.
1: Ho. Oh,
0: en dag meneer. Dat is gewoon het liedje.
1: Oh, bedoel je dat? Oké. Okay.
0: Okay. Ik doe gewoon de songtekst.
1: Ja, nee, sorry. Nee, dat is... Oké.
0: Okay. De liedjes van 19, wat is het, 87
1: ja,
0: of zo?
1: Ja, nee, nee.
0: Oud liedje.
1: Vroeger, alles van vroeger wat niet goed was, zijn ze ook nu, hoe zeg je dat? Aan het verontschuldigen en excuses voor het aanbieden dus.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja. Zullen we maar beginnen dan? Het is 9:45 tenslotte.
1: Ja, we niet. Jij
0: moet. Oh ja, ik moet dat doen natuurlijk. Ja, ik moet op knopjes drukken.
1: Ja.
0: Zullen we eerst nog even kijken of alles werkt?
1: Oh ja, ja. Yeah.
0: Kan jij je geluk op, hè?
1: Hij heeft nog niet op de subwoofer.
0: Moet de schuif dicht.

0: of five elements was the key to unlock its power.
1: Colossus.
0: Science was oblivious to its existence.
2: Stiekem gedanst.
0: Until
2: zeg
0: now.
2: Stiekem gedanst.
1: Ik heb het hier niet zien doen, dus heel stiekem. Ja.
0: Oxygen.
1: Bereid me daar, Tweekers, en unlock the power.

Nog heel even. Een klein tandje harder. Ruzie met de buren. Gegarandeerd.

0: Zo!
1: Bleek me een beetje de earthquake variant.
0: De earthquake variant?
1: Ja.
0: Want je hebt ze aan het trillen?
1: Nee, als ik ze op de staat te springen, dan...
0: Ja, precies.
1: Oké. Okay.
0: Bass Leader Anthem 2014. Unlock the power van de Trikas.
1: Lekker hoor.
0: Ja, lekker plaatje.
1: Sorry.
0: En daarvoor nog in chronologische volgorde. Chesto, Lethal Industry. Daxaus en It's You. En Rehab en Skydrop.
1: Hoe zijn nou hoesten van de stof?
0: Ja.
1: Wat subwoofer?
0: Ja, die is er natuurlijk, die ligt
1: ja,
0: nou hier.
1: Ja, daarop.
0: Ja, dat was even pittig.
1: Ja. Ja, nee, ik maak het programma wel even af, joh.
0: Ja, is goed, nog een half minuut.
1: Oké. Okay. Moet je een slokje water hebben?
0: Nee.
1: Oh, daar begon het mee, geloof ik.
0: Ja, daar begon het mee. Nee, nou ja, goed. Tot zover ook. Deze Kortom Korrelvaar van donderdag 1 oktober 2026. Voor ons zit het weer op, maar ik spreek je graag volgende week weer. Nieuw Kortom Korrelvaar, weer op de donderdagavond, weer vanaf 8 uur en weer hier op RTV Krimpenwaard.
1: Tot de kerst.
0: Tot de kerst?
1: Oh. Fijne kerstdagavond.
0: Eerder kom je niet.
1: Nou ja, dat weet ik niet.
0: Oh.
1: Nou, in ieder geval...
0: In ieder geval tot de kerst.
1: Gaat iedereen mijn huiswerk doen?
0: Ja, precies. Ja, je moet even...
1: Ja,
0: een soort co-productie wordt het dan.
1: Oh ja.
0: Draaiboek. Ja, wordt toch gevaarlijk.
1: Ja?
0: Ja, weet ik niet.
1: Ik, maar... weet niet of dat gaat worden.
0: Nee, nou, dat zien we dan wel weer.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Nou goed, wat mij betreft de groeten en tot volgende week.
1: Tot gezellig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, ik ook wel, ja.
1: Ja.
0: Nou, dus, is dat ook nog even gezegd.
1: Moeten we vaker doen.
0: Ja. Ja, nou lijkt me leuk. Oké, okay, nou, joe.
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk, jij gooit je schuif wat dicht.
0: Ja,
1: maar,
0: dat wil ik doen, ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, doei.
0: Doei.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dames stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
5: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
4: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Aankomend uur is voor Ronald. Gooi die koffer maar open. Dit is Ronald op de radio. Met muziek op vinyl uit de jaren 60, 70 en 80. Presentatie Ronald Hamaker.

Goedenavond. Fijn dat u ook deze week weer bent afgestemd op RTV Kempenowaard om een uurtje te luisteren naar vinyl uit de jaren 60, 70 en 80 in een nieuwe aflevering van Ronald op de Radio. Het eerste nummer van vanavond was Empty Faces, waar de langspeler Fully Interlocking van Solution uit 1977. En op de andere plaats spelen heb ik inmiddels de langspeler The Wild, The Innocent en The Street Shuffle van Bruce Springsteen uit 1973 klaarstaan, waar we gaan luisteren naar Kitty's Back.

We hebben achter even ons geluisterd naar Rod Stewart met Body Wishes. Een nummer van de langspeler Body Wishes uit 1983. En Sting met Russians van de langspeler The Dream of the Blue Turtles uit 1985.

excitement. It winked excited that socialism.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolejos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

en Haastrecht. Begint om 8:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 11 oktober verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een medisch bericht op RTV Krimpenerwaard. Een deel van de huisartspraktijken in Midden-Holland ontvangt de griepvaccins dit jaar later dan gepland. De vertraging heeft te maken met problemen in de internationale levering van griepvaccins. Door dit probleem kan het zijn dat sommige patiënten hun jaarlijkse griepprik later krijgen dan ze gewend zijn. Dan weet u hoe het zit.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.
1: Let's go.

Info. De zevende editie van de Truckrun. Dag dames en heren, de zevende editie van de Truckrun Loopik die vindt plaats komende zaterdag 3 oktober. Doen ongeveer 40 vrachtwagens weer mee. De start is om 12 uur 's middags op het Koningin Willem-Alexanderplein in Loopik. De stoet rijdt dan vervolgens via Schoonhoven, Polsbroek, Benschop, IJsselstein, Loopikkapel en zijn we terug naar Loopik. De zevende editie van de Truckrun Loopik. Als je het leuk vindt, zorg dat je erbij bent.

info. Peter Dons, 40 jaar na dato. Dag luisteraars. De TPS-band treedt zondag 18 oktober op in het dorpshuis Amazitia aan Dekkerkerk. Het belooft een bijzonder optreden te worden. De zanger Peter Dons die trad precies 40 jaar geleden op in het toenmalige partycentrum Amazitia. Het was zijn debuut. Het optreden was toen in 1986 met de toenmalige band Moestas. En zondag 18 oktober zijn we dus 40 jaar verder. De TPS-band brengt herkenbare muziek uit de jaren 60, 70 en 80 met de zanger Peter Dons. Het optreden is middags van 2 tot 5, entreeprijs 10 euro per persoon. En de kaarten die zijn verkrijgbaar via dorpshuislekkerkerk.nl.

Het RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bijzondere tentoonstelling in Schoonhoven. Het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven presenteert vanaf nu de eerste Nederlandse museale solo-tentoonstelling van de internationaal geprezen Belgische zilversmid David Huyken. De tentoonstelling is te zien tot en met 25 april volgend jaar. Ga er ook eens kijken. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Sla een bal, red een herinnering. Dag luisteraars, de Lions Clubs Domein des Dames... die organiseert op donderdagavond 29 oktober een golfevent. En dat gebeurt op de golfbaan in Krimpen aan de Rek. Onder het motto Sla een bal, red een herinnering... komen golfers, maar ook niet-golfers... in actie voor mensen met dementie en hun naasten. Het golfevent op 29 oktober is vanwege het 75-jarig jubileum... van de Lions Clubs in Nederland. En tijdens het jubileumjaar zetten de lokale clubs zich in voor dementie. Het evenement op 29 oktober begint 6:30. Deelname is €57,50 per persoon. Dit is inclusief een hapje en een drankje. Golfervaring? Dat is niet nodig. Sla een bal, red een herinnering.

0: Info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpende Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeuren vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

0: regio-info.
1: De bibliotheek organiseert computercursussen. Dag dames en heren, binnenkort starten er weer een aantal gezellige en gratis computercursussen in verschillende vestigingen van de bibliotheek Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut